0: of het is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.
4: Kink Distortion, everything loud.
3: Distortion,
4: check
5: it out. Kink. O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor

0: voor jou en VM.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: King Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: King Distortion.

0: Distortion. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ja!

0: Albert Heijn.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
17: King Distortion. 2.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: you better watch yourself.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Here comes.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry,
11: maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
5: Samen delen we oranje.
6: Pas je eindelijk het perfect.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: zijn.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kink Distortion.

0: alone in my head, attached to no guitar, I'm going to the system, out to the right side.
1: King, King, Distortion.
2: King. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Er zijn van die dingen die je s'nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
2: oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijne voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: nl/zomer.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: 30. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. King Distortion. King Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: sportsessie vind je bij Bol.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: terug. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
3: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Nieuw!

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: King.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of Trekpleister.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Welkom

0: Kink.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Samen delen we Oranje.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Kink Distortion.

0: Bank.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Welkom

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa X.

0: Kleurrijke hangplant voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Oranje fans opgelet. KPN.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.
4: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Buren's Betonnenuur hier bij King Distortion. Met de titel van vandaag is Groot Nieuws. En die ga ik je straks uitgebreid aan je uitleggen. Maar eerst een band die afgelopen zondag als een van de laatste op het podium stond op Graspop. Dit is Mastodon met I Am Ahab.

0: Session.
1: Yes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Afgelopen weekend was Gaspop een erg leuk en warm feestje, waar onder andere dus Master doorstond, waar ik toch wel even van heb genoten, kan ik vertellen. Het was daarnaast natuurlijk ook nog enorm warm. En dan komen wij vandaag ook nog eens met enorm heet nieuws. Heet van de naald, zou je het kunnen zeggen. Flauw cliché, ik weet het. Maar ik vind het wel erg tof dat ik het aan mag kondigen. Wat het precies is, dat hoor je straks. Voor de klok van 5 uur heb ik je daarin volledig bijgepraat. En heb ik muziek gedraaid van onder andere Throne, Samael, Guerrilla, Savatage, Nagusame, Helmet, A Perfect Circle en Death gaat ook voorbij komen. En uiteraard ook weer wederom een track van studenten van de Metal Factory in Eindhoven. Maar eerst een band waarvan de frontman vandaag jaren is. Ik heb het over niemand minder dan Chuck Billy van Testament van de plaat The Gathering. Is dit Down for Life?

Nieuw materiaal van Throne. De band staat komende vrijdag op Jera On Air. En je hoorde Rehearsed voorbij komen. Het is een tijdje geleden dat de band Samael nieuw materiaal heeft uitgebracht. Ja, dat is niet helemaal waar. Sinds 2017 heeft de band eigenlijk iets uitgebracht. Tot laat vorig jaar kwam namelijk de allereerste single sinds 7 jaar. Black Matter Manifesto heette die. Daar kwam dit jaar nog Hidden Empire bij. En de derde single. De derde single die hebben wij omgedoopt tot Weekly Pit van deze week bij King Distortion. Want die is wel zo enorm toepasselijk voor het huidige weer. De Weekly Pit van deze week die we extra vaak draaien. Omdat we hem ook gewoon heel erg vet vinden. Samael, dit is Hail to the Sun, King Distortion.

Session. Je hoorde de Weekly Pit van deze week, Samael met Hail to the Sun. Je hebt soms van die platen die je bijblijven, omdat die heel indruk op, met je, op je maken. Voor mij was dat bijvoorbeeld de soundtrack die ik voor het eerst luisterde van de film Judgment Night. De film zelf die mag je vergeten, want die is eigenlijk niet zo heel goed. Maar die soundtrack, die is te gek. En waarom is die te gek? Omdat het een soundtrack is die destijds eigenlijk rapartiesten en rock/metalartiesten bij elkaar zetten. En vervolgens zei: ga maar muziek schrijven. Dat leidde tot een heleboel toffe samenwerkingen van onder andere Biohazard en Onyx, Living Color, Run DMC, Teenage Fanclub, De La Soul, Sonic Youth en Cypress Hill. Maar ook tot een samenwerking tussen House of Pain en Helmet. House of Pain kende ik destijds al. Helmet kende ik dus eigenlijk niet. En daarmee heb ik Helmet dus leren kennen, waar ik vervolgens aanging op de plaat Meantime, een x aantal jaar later. En ik zag toevallig vandaag dat de plaat Meantime van Helmet uit 92 komt. Dat wist ik natuurlijk al langer. Maar dat die destijds is uitgekomen op 23 juni. Dus op de dag af exact vandaag. Even rekenen, het is vandaag 2026. Dus 34 jaar oud is. En dat vind ik op zich wel een heel erg tof iets. Want je merkt gewoon dat platen die op een gegeven moment zo oud zijn, die gaan, ja, soort van eigen leven leiden, denk ik wel. En met Meantime is dat hetzelfde verhaal. Ik leerde de track, destijds plaat kennen, de track In The Meantime. Maar vervolgens ontdekte ik deze track. En dit is wat mij betreft echt de knaller van de plaat Meantime van Helmet.

0: Dit blijft toch wel heel erg lekker. Een song van Helmet van de plaat Meantime uit 92. En inmiddels dus 34 jaar oud. Op de dag af. Ik kreeg nieuw materiaal doorgestuurd van de Nederlandse band Nagusame. Nagusame betekent Japans, of is Japans, of iets in die trant. En heeft te maken, of geeft eigenlijk een beetje weer met een soort van comfort, troost. Dat is een beetje de naam van de band. Nou, muzikaal gezien moet je de band eigenlijk een beetje zoeken in een combinatie van een Shai Hulud, een Comeback Kid, een Poison the Well, Modern Life is War, met een scheutje, Have Heart, Touché Amore. Heb je een beetje een idee waar je de band zou moeten zoeken. Ze stuurde me een nieuwe track op. De nieuwe track die heet The Grinder. Die wil ik dolgraag even met je delen. Dus bij deze.
1: Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder.

0: De Grinder van Nagusame, de nieuwe EP I Want To Leave, komt na de zomer uit op White Russian Records. Zo dadelijk de band waar wij deze week de Backing Distortion de actieweek voor hebben. En uiteraard ook nog het grote nieuws over King Distortion, waarvoor ik zo straks even iemand ga bellen die daar mij en jullie uiteraard ook als luisteraars van dit prachtige station heel erg veel meer van kan gaan vertellen.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De prijs

0: 90. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nieuw!

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Dit is Kink Distortion.

jaren 80 was Savatage een van de meest vooruitstrevende bands, zou je misschien zelfs wel kunnen zeggen. Ze liepen echt mijlenver voor op genregenoten door uitgebreid verschillende stijlen te mixen, zoals klassieke hardrock die werd aangevuld met prog en power metal invloeden en zeer bombastisch van inslag was. De band nam zelfs een compleet rock opera af op in de vorm van Streets. De band heeft natuurlijk al jarenlang niks meer uitgebracht, want de laatste officiële echte plaat, Poets en Madmen, is volgens mij uit 2001. Maar de band bestaat ook eigenlijk niet meer. Althans, tot vorig jaar werd er ineens een korte tour aangekondigd met een aantal oudleden om toch het werk van Savatage nog eenmaal naar de bühne te brengen. En dit jaar staan ze in Nederland. 1 augustus in de poppodium. Het poppodium. Goedemorgen zeg. Je zou kunnen zeggen dat de festivals erin beginnen te slaan bij mij. Het poppodium 013 in Tilburg, 1 augustus, Savatage, een 2,5 durende set. Kan ik je zeggen dat ik daar naar uitkijk? Ja, behoorlijk. En ik kan je ook vermelden dat wij daar tickets voor weggeven bij King Distortion. Jij kunt daar dus bij zijn, bij die show van Savatage, 1 augustus, in de... doe ik het weer, het poppodium. Het poppodium 013 in Tilburg. Misschien moet ik toch iets minder naar festivals gaan, zou je eens gaan denken. Ja, fijn. Een andere act waar we afgelopen weken ergens tickets weg hebben gegeven is Guerrilla. Ze staan morgen, als ik mij eigenlijk niet... Nee, overmorgen in de Hedon in Zwolle. En van de laatste plaat Lost is dit het heerlijke Submerged op Kink Distortion.

0: Submerged van Gurria van de plaat Los. Afgelopen weekend stonden ze op Graspop en ik kon daar helaas niet bij zijn wegens andere verplichtingen. Ja, zo gaat dat soms. Maar ik hoop van harte ze binnenkort weer een keer ergens te kunnen zien, want ik vind die band echt heel erg tof. De afgelopen week trakteerde ik je al op een tweetal tracks van de samenwerking tussen de Metal Factory en Björn's Betonuur. En vandaag heb ik er wederom weer eentje voor je klaarstaan. Dit is de groep die een hardcore track schreef. Allereerst, dankjewel dat ik wederom aan mocht schuiven hier op school bij jullie. Voor een samenwerking tussen Björn's Betonuur en de Metal Factory. Tof. Jullie hebben een hardcore track geschreven.
1: Yes.
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Allereerst vroeg ik me eigenlijk af, en die vraag stel ik eigenlijk aan elke band. Wat is voor jullie de definitie van de metal stijl of de punk stijl, hardcore stijl die jullie hebben natuurlijk. Wat is voor jullie de definitie van hardcore? En door welke bands zijn jullie beïnvloed tijdens het schrijven van deze track?
1: Ja, onze inspiraties waren vooral Knocked Loose, Coop Like Khan. Vooral die twee, lijkt mij. En vonden vooral de moderne aspect van hardcore heel vet, waar we ook hierin verwerken. Vooral veel bas, ja. Veel harde vocals. Mm-hmm. Heel erg vette drums ook, heel erg clear. Voor mij was dat de grootste dingen die ik erin wou zetten.
0: Oké, is dat voor jullie twee ook zo of niet? Of
2: ja, vooral veel caveman riffs. Gewoon simpel,
0: lomp,
2: maar wel hard. Ja. Ja, dat soort dingen, ja wel.
3: Ja, voor mij, ik ben meer fan van de oude 90s hardcore. De Marauder, de Madball, de Hatebreed. Maar ik vond het ook wel heel vet om eigenlijk een keer een nieuwere hardcore te maken. En gewoon iets wat een beetje buiten mijn comfortzone is te doen.
0: Oké, cool. Als je het hebben over hardcore, de track die jullie geschreven hebben, die moesten jullie koppelen aan een thema. Het thema van jullie was eigenlijk de middeleeuwen.
1: Uh-huh,
0: ja. Ik vroeg me eigenlijk af, middeleeuwen zijn natuurlijk heel breed. Hoe ben je eigenlijk dat thema te lijf gegaan? Dus zou je mij en de luisteraars mee kunnen nemen vanaf het eerste moment dat je de opdracht kreeg tot het opleveren van de track? Welke stap heb je lopen en hoe heb je gewerkt?
2: We hebben eigenlijk gewoon met z'n allen een beetje research gedaan. Mm-hmm. Naar die tijd en vooral naar de wat minder vrolijke aspecten van die tijd. En daar zijn we dan per persoon op een wat specifieker onderwerp gaan focussen. En dat is een beetje hoe we aan het onderwerp zijn gekomen.
0: Oké.
1: Okay. Yeah. Ja, het was vooral zeg maar, het idee van het nummer was voor een soort van rebellion tegen de koning. En dat probeerden we zeg maar, met die harde vocals juist te incorporaten. Zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat is op zich wel goed gelukt. Ik ben er wel blij mee. Dus dat aspect hebben we op zich wel behaald. Als het gaat om dat.
0: Oké. Okay. En hoe ben je dan verder te werk gegaan? Want je hebt de opdracht gekregen. Je bent eigenlijk gaan kijken naar welke richting gaan we op. Dan heb je een soort van concept klaar liggen van een verhaal wat je wil gaan vertellen. En dan kom je met een riff? Of hoe gaat dat?
1: Het was vooral eerst gewoon de rest aan elkaar plakken en daarna gewoon meer aan de vocals zitten. Het was vooral eerst gewoon wat riffs schrijven, aan elkaar plakken en kijken wat vet is qua vocals. Maar dat duurde wel even. Dus dat was een beetje een ding in het later proces. Hadden we dat vooral gedaan.
0: Mm-hmm. Mooi. Als je nou gaat kijken naar het hele proces en de track die jullie geschreven hebben, waar ben je dan specifiek het meest trots op, vroeg ik mij af?
1: Ik had persoonlijk zelf wel twijfels over of het nu super vet ging klinken, maar ik ben er toch best wel heel erg blij over geworden, want ik vind hem echt super nice klinken. Dus vooral dat.
0: Waarom twijfelde je daar in eerste instantie aan?
1: Nou, omdat we gewoon best wel een moeilijke tijd hadden. Maar dat hebben we gewoon best wel snel en goed opgelost.
0: Ah, cool.
1: Dus ik ben eigenlijk best wel trots op ons dat we dat toch hebben gedaan. Dus daar ben ik echt super blij mee.
0: Ah, ja, mooi.
2: Ik denk dat het voor mij, ik vind sowieso, als we nu het nummer dan hebben gehoord ook, vind ik de drums en de gitaren echt vet klinken. En ja, om het zo allemaal bij elkaar te horen, vind ik dat we de... Ja, ik ben er wel zo in zijn algemeen heel trots op. En ja, ik denk dat we het gewoon mooi simpel hebben gehouden, maar toch lomp.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Eens.
0: Wat misschien wel de hele essentie is van hardcore, denk ik.
3: Ja. Ja. Ja. Ik kan me daar echt bij aansluiten.
0: Ja, zeg, geldt het voor jou eigenlijk wel dat je trots op bent?
3: Ja, ik ben echt wel trots op het eindresultaat wat we neer hebben gezet en de chemie die in de nummer zit.
0: Oké, cool. Ja. Heren, mag ik jullie danken voor jullie tijd.
2: Yes, dat mag.
3: Top.
0: Dus bij deze de samenwerking tussen Metal Factory en Björns Betonduur met een groep die dit keer de hardcore track schreef.

0: De hardcore groep van de Metal Factory uit Eindhoven. Komende donderdag heb ik een nieuwe track voor je. Maar nu eerst het grote nieuws van vandaag. Aan het begin van de show had ik het er al over. Groot nieuws maken we vandaag bekend. Omtrent Kink Distortion. En ik ga eens even kijken of dat ik iemand te pakken kan krijgen die daar iets meer over kan gaan vertellen.
1: Hey Jan.
0: Hey, goeiedag. Met wie spreek ik?
1: Met Mike,
0: yes.
1: Collegaatje Mike.
0: Mike Arndt, collega inderdaad. Voorheen de radiomaker die je op dinsdagmiddag tussen 4 en 6 kon horen bij King Distortion. En Mike, je hebt, een grote mededeling te maken, hè?
1: Nou ja, tot mijn eigen verrassing. Want ik ben niet namelijk zo'n hele vroeg opstaander. ga ik vanaf volgende week de ochtendshow doen op King Distortion.
0: Yes, dat betekent dat we dus een ochtendshow gaan krijgen die jij gaat presenteren. Gefeliciteerd, enorm tof.
1: Nou, dankjewel. Het is een enorme eer om dat te doen. En na een hiatus noemen ze dat geloof ik op zijn Engels, hè, van 4 maanden, had ik aan onze bovenleiding laten weten dat ik wel iets wilde gaan doen. En zij kwamen met het idee, joh, is de ochtendshow niks voor jou?
0: Ja, supermooi. Even concreet, vanaf hoe laat tot hoe laat, wat kunnen we gaan verwachten?
1: We gaan om 7 uur beginnen, iedere dag tussen maandag en vrijdag gaan we van 7 tot 9, elke ochtend. En wat kun je verwachten? Ja, eigenlijk een klein beetje ook nog wel wat onderdelen van de keiharde, die ik toch wel stiekem zo meeneem en erin fiets. Mm-hmm. En verder vooral heerlijke rock en metal die jou begeleiden naar jouw school, naar jouw werk of lekker op je vrije dag gaan voorbereiden. Er krijg je gewoon heerlijke muziek wat je van King Distortion gewend bent. En tussendoor mag ik dingen roepen.
0: Ja, super tof. Dus dat betekent dat we vanaf volgende week maandag, denk ik dan? Nou ja, kunnen luisteren?
1: Maandag 29 juni. Dan mag ik voor het eerst mijn wekkertje heel vroeg zetten.
0: Dus dan ga je ook de avond ervoor voor het op tijd naar bed, neem ik aan.
1: Tuurlijk, Björn, tuurlijk.
0: Zoals het hoort. Nou, tof dat je weer aan de slag gaat bij ons op onze prachtige zender, Mike. Ik vind het enorm te gek dat we
1: een show bij hebben. Ik heb er enorm veel zin in.
0: Ja, snap ik.
1: Ja.
0: Heb je ook al...
1: Mooi, we gaan er weer nog mooier zender van maken. Ja.
0: Heb je al een idee waar je maandagochtend als allereerste mee gaat beginnen?
1: Dat ga ik iedere dag doen. Ik ga iedere dag begin ik met een band die s'avonds ergens in het land optreedt.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dus erin, een eerste haakje is er dus al. Supermooi.
1: Ja, het eerste haakje heb je hangen. Het eerste kapstokje is er. Dus ik begin iedere dag met een band die s'avonds ergens in het land optreedt.
0: Ja, oké. Okay, mooi. Vanaf komende maandag tussen 7 en 9 in de ochtend, Mike Arndt met de nieuwe ochtendshow. Wat is de naam daarvan, Mike?
1: Ja. De naam is Keihard in de Ochtend.
0: Ja, super tof. Ik wens jou heel erg veel succes. En tof dat je weer op zender bent.
1: Dankjewel. Kink Distortion.
0: Betonuur. En gesproken over bands die vanavond optreden. En ook morgen trouwens. Vanavond in het Poppodium 013 in Tilburg. En morgen in de AFAS Live in Amsterdam. Heb ik het uiteraard over A Perfect Circle. Van de plaat Merdenom is dit Judith. Hierbij Björn van Tonnen op Kink Distortion.

Michael met Judith, afkomstig van de plaat Mer de Nom. De laatste track van vandaag is van een band die bijna niet meer bestaat, maar die wel afgelopen vrijdag, op Graspop stond. En hoe kan het dan, een band die niet meer bestaat, die toch op Graspop stond? Nou, het is een coverband van deze band, zou je kunnen zeggen, maar niet zomaar een coverband. Nee, ik heb het over Death to All, met oudleden van Death, die nog steeds het werk van Chuck Schuldiner eren. En dat doen ze met verve, kan ik je vertellen. Dat gezegd hebbende, ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Bureaus Betonuur hier bij King Distortion. Ik wil er graag nog even wijzen dat we deze week tickets weggeven voor Sabotage 1 augustus in de 013 in Tilburg. Een 2,5 durend spektakel en ik ga erbij zijn. Ik heb daar enorm veel zin in. En ik hoop van harte jou daar tegen te komen. Wat je daarvoor moet doen is even via de socials reageren op de post die daar staat. Tag er even je concertmaatje in en dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Sabotage 1 augustus in het poppodium te 013. Het gaat lekker vandaag. De laatste track van vandaag is van Death. Dit is Pull the Plug. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Na South of Heaven en Into the Grave, deze week eindelijk weer eens een keer vanuit onze thuishonk, de DB's in Utrecht. Leuk je luistert naar de Loodzware Jongens, waar we een gast ontvangen. Echt ongelooflijk. Dit is de meest bijzondere gast die we ooit hebben gehad. Ik ga je zo vertellen wie het zijn. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Trouwens, gast is het.
1: Mijn,
0: ja, man. Rick is weer terug van vakantie.
1: Yep.
0: Opgeladen en al. Wat zie jij ontzettend gezond en gelukkig uit.
1: Net zo bloedheet als dat ik het daar had, dat wel. Maar,
0: oh ja?
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Griekenland. Op Lefkas.
0: Lefkas.
1: Ja, een heel klein dorpje, Nikiana heette dat.
0: Ja.
1: Was verder geen fuck te doen, maar dat was eigenlijk wel lekker.
0: Ja, dat snap ik. En heb je een weekje gezeten of zo?
1: Een weekje gezeten, elke dag gyros, Uzo, biertjes en een zwembad.
0: En dat was het. En hoeveel warm was het daar?
1: 34 ook zo'n beetje. Een beetje als dit, maar het is daar toch anders.
0: Dat weet ik, ja. Het is,
1: Met een briesje van de zee en toch net even beter uithouden dan deze bloedhitte hier.
0: Ja, en ik was dus slim om een lange broek aan te trekken.
1: Dat zie ik. Dus weet je, nu al helemaal kapot, hè?
0: Het is heel handig inderdaad, ja. Goed, het is niet anders. Ja, en vandaag geen Ruter, die had andere verplichtingen. En Sid, ja, die is er ook niet.
1: Die schittert weer door afwezigheid.
0: Ja, die schittert ook in afwezigheid. Dus ja, goed, het is niet anders.
1: Concertagenda is altijd op de site te lezen.
0: Ja, exact. Dus wat betreft...
1: houdt hij wel bij.
0: Gaat het helemaal goed komen. Wij gaan eerst maar eventjes een track draaien van een, ja, voor mij toch relatief nieuwe band. The Chosen. Heb jij daar ooit van gehoord?
1: Nee, ken ik niet. Jullie, jongens? Die we nog niet verklappen wie het zijn. Maar,
0: nee, ook nooit gehoord. Nou ja, goed, op 22 mei hebben zij hun derde album uitgebracht.
1: Oké.
0: De ding heet At the Behest of Dreadful Lords. Een Groningse band die blackened death thrash metal maken.
1: Dat is een hele mond vol.
0: Ja, dat is het inderdaad, ja. Dus laten we even gaan luisteren naar The Chosen.
1: Ja.
0: Klaar voor?
1: Yes.

0: geworden bewustzijn van het universum heet dit nummer van The Chosen.
1: The Chosen is het, denk ik.
0: Oh, ja, ik heb hier Chosen staan.
1: Er staan
0: er
1: puntjes op de O.
2: Ja, er staat een trailer op.
0: Ja. Oh, is dat zo?
1: Ja, ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, dat mag niet uit.
0: De Chosen dan?
1: De Chosen, denk ik.
0: Waarschijnlijk om wat afwijkend te zijn van andere
1: ook,
0: Chosen.
1: Want ik zit even op Facebook te kijken. Ook volgens mij een relatie met Zwaardgevecht.
0: Ja, klopt. Ah, okay. Daar hebben ze een deal inderdaad. Ja.
1: Ja. Ah, nice.
0: Ja, wel leuk toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, jongens. Het is de tijd, denk ik, hè?
1: We gaan er weer voor.
0: Ja, ja.
1: Komt-ie dan, hè?
0: We gaan de gast er even romantisch voorstellen, heren.
1: Zonder interruptie van Rutger dit keer.
0: Oh, dat is wel lekker inderdaad.
1: Zal ik mijn mond houden?
0: Wat je wil. Voel je vrij, vooral Rick.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Vanavond laten we de kaarsen zachtjes flakkeren. Schenken we een glas rode wijn in. En kijken we samen naar de sterrenhemel boven de Veluwe. Want uit de bossen rondom Apeldoorn kwam niet zomaar een band tevoorschijn. Nee, daar huppelde ooit een zwart konijn door het maanlicht op zoek naar een zware ris. Galopperende drums en melodieën die recht het hart raken. Prachtig.
1: Prachtig.
0: Mijn laptop staat iets dichtbij mijn ogen, waardoor ik het voor mij heel wazig wordt. Dat is zo'n heel klein kuttafeltje.
1: Ja, het is allemaal wat grappies vandaag, hè?
0: Ik doe microfoon even van achter, dat is beter, denk ik.
1: Ik kan je scherm wat groter zetten. Dat is niet zo grote.
0: Nou, zo doe ik het, denk ik ook. Een konijn dat niet knabbelde aan wortels, maar aan versterkerkabels. Een konijn dat zijn liefde verklaarde met distortion, feedback en een subtiel tikje dubbele bassdrum. Vanavond zijn zij bij ons te gast. Zet uw hart open, pak uw geliefde stevig vast. En laat u meevoeren door de romantische klanken van Black Rabbit!
2: Wat een introductie.
1: Hoppa. Dat maak je niet vaak mee, hè?
2: Nee.
0: Heerlijk, jongens, dat jullie er zijn. Op deze plakkerige en misschien ook daar wat romantische avond, of juist niet.
1: Nou dat, ja, ik ben er wel een beetje opgewonden van die hitte.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Goed, nu tegen elkaar liggen met dit weer oprotten.
1: Ja, dat is wel weer een nadeel, hoor.
0: Ja, dat is wel weer zo, inderdaad, ja. Leuk je zijn, heren.
2: Ja, dankjewel.
0: Helemaal
2: dankjewel.
0: Vanuit Apeldoorn. Er zit hier drie man sterk. Misschien is dit handig ook voor de luisteraar om even te weten wie is. Laten we beginnen aan mijn linkerzijde. Stel jezelf even voor en welk instrument bespeel je binnen Black Rabbit?
3: Nou, ik ben Nino Thomas en ik doe de vocalen.
0: Aha. En laten we gelijk bij jou dan maar even beginnen ook en blijven. Meestal krijgen we altijd de eerste vraag, en dat is deze week niet anders. Wat werd er bij jou thuis gedraaid door jouw ouders? Wat voor nest kom jij, muzikaal gezien?
3: Mijn moeders kant was een beetje hippie. Dus ik ben ook best wel veel opgegroeid met Santana en blues en rustigere muziek. Mijn vader was iets meer, daar ben ik een beetje door begonnen met metal. De Black Album van Metallica, Hybrid Theory van Linkin Park. Dat waren wel, denk ik, de twee eerste albums die ik hoorde als klein zwaan. En dacht van, oh, dat is, klinkt als meer. Maar beide kanten hou ik erg nog steeds van.
0: Oké, okay. En jij bent dan ergens vanuit rond de jaar 2000?
3: 98.
0: Nou, zit het niet verkeerd.
1: Nee.
0: Dan gaan we naar de middelste persoon.
4: Ik ben Jelle Brekemans en ik ben gitarist van Black Rabbit.
0: Hartstikke goed. En ja, voor jou dezelfde vraag. Wat werd er bij jou thuis gedraaid?
4: Nou, ook heel divers. Mijn moeder, ja, die vindt eigenlijk van alles wel leuk. Die vond, of vindt... Anouk leuk, Anouk de Nederlandse.
0: Ja.
4: En Sugro heeft ze heel erg dicht gaan daar staan.
0: Wie zei je?
4: Sugro, Italiaanse zanger toch?
0: Oh.
4: Beetje de André Hazes van Italië.
0: Oh, wauw.
4: Ja, ja.
0: Oké. Okay.
4: En mijn vader was echt van de hardrock. Dus die Gary Moore, Thin Lizzy, UFO. Echt de oldschool, echt hardrock.
0: Wauw.
4: Ja.
0: En wel een goede opvoeding.
4: Ja, denk ik wel. Want hij gaf mij altijd een... hij maakte me altijd cd'tjes en daar stond op ruige muziek. Want vroeger kon je dat nog downloaden en illegaal op zo'n cd zetten.
1: Ja.
4: En dat ik ruige muziek 1 tot en met 6. En daar stonden dan van Metallica, van Linkin Park, van Thin Lizzy, stond alles op. Heel divers.
1: Maar dat deed je moeder dan niet?
4: Nee.
1: Cassettes of cd'tjes maken?
4: Nee, dat
1: dus bepaald. Uiteindelijk is dat de reden geweest dat je toch de ene kant opvalt.
4: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: Ja.
5: Anders had hij hier niet gezeten.
1: Nee, ja, dat is ook wel iets.
0: Nee.
1: Nee, dat had je hier waarschijnlijk niet gezeten.
0: Nee, een terechte conclusie. Nee. Dat, oh, niet over Sucro, weet je die gozer?
4: Sucro, ja, suiker in het Italiaans.
0: Oké. Ja, goed de naam ken, maar daar houd ik een beetje mee op. Ja, last but not least. Dan is het Hidde, denk ik.
4: Ja, correct. Hidde Hofland. En ik ben de andere gitarist.
0: De andere gitarist. Ja. Kijk. En wat werd er bij jou dan thuis gedraaid?
4: Nou, ik begin ook bij mijn moeder. Die was eigenlijk niet zo'n... die is sowieso niet zo'n muziekliefhebber.
0: Oké. Vind ik altijd heel bijzonder.
4: Ja, die luistert niet zoveel naar muziek.
0: Mensen die niks met muziek hebben. Ik snap dat...
4: Ja, ik vind het ook een raar mens.
0: Ik wou het niet zeggen, maar ik dacht het wel inderdaad.
4: Nee, alle gekheid op een stokje. Ze houdt al van Supertramp en dat soort artiesten. Maar ze luistert eigenlijk bijna nooit muziek.
1: Ja, ja.
0: Oké.
4: Dus ook bij mij was het mijn vader die meer van mij de invloed heeft doorgedrongen. Dus mijn vader was meer de prog, rock, een beetje richting de jazz en de Yes en de Genesis.
0: En de Rush?
4: Ja, ook wel. En ook nou, natuurlijk de Pink Floyds en dergelijke. Maar wel meer een beetje in het progressieve spectrum.
0: En heb je dat altijd wel leuk gevonden? Of ging je geen moment tegen je ouders afzetten? Dat je denkt van ja, wel mouse draaien is sowieso kut.
4: Nou, het is daar wel begonnen bij mijn vader. Dat soort muziek dus, maak je natuurlijk toch mee. Maar ik denk dat het meer bij mij mijn zus is geweest die mij mijn invloed heeft meegegeven. Die was meer naar de punk en... een beetje metalcore-achtige dingen. En daar ben ik eigenlijk meer in opgegroeid.
0: Oké. En uiteindelijk, je hebt vast een verzameling. Een metalverzameling.
4: Ja.
0: Hoe ziet die eruit? Wat zit er dan zo allemaal in?
4: Ja, het is heel divers. Ik luister op het moment heel veel naar deathcore. En een beetje de slam varianten meer. Maar ik ben eigenlijk meer begonnen bij de trash echt. Dus het is een fase,
0: Hidde.
4: Het gaat bij mij echt van hot naar her. Dat
1: groei je wel weer over.
0: Ja, dat groei je wel weer over, jongen. De deathcore. Oké. Ja. Maar ook good old metal.
4: Ja, zeker.
0: En waar kunnen we dan aan denken bij jou?
4: Nou, Megadeth is voor mij echt de grootste inspiratiebron geweest. Dus dat was wel echt de beginner waarvan ik dacht van wow, dit is echt vet. En ook Linkin Park is voor mij ook wel een grote inspiratiebron geweest. En ik heb ook een grote fase gehad met power metal, met Powerwolf en zo. Maar het is wel echt begonnen bij de trash. Dus ook meer moderne trash, Havoc en dat soort bands.
1: Ja, ja.
0: Oké. En hoe is het voor jou, Jelle? Heb jij een verzameling?
4: Ja, ik
0: verzamel je? Ja?
4: Ja, ik verzamel LP's. Dus ik ga wel regelmatig naar platenbeurzen. En ik heb zo'n lijstje wat ik bijhoud wat ik nog graag wil. Maar ik vind echt de oldschool heel vet. Dus Thin Lizzy, oldschool, Saxon. Ik heb bijna alle platen van Saxon. Maar ook Megadeth. Want wij zaten bij elkaar op de middelbare school. En toen leerden we elkaar kennen. En toen was het van hij vond Megadeth vet. Dus nou ja, toen ging ik dat ook luisteren. En, dus dat
0: zo besmet je elkaar inderdaad.
4: Ja, dus zo Warbringer van Trash. Ja, ook heel vet.
0: En hoe kwam jij trouwens in Megadeth? Hoe heeft het dan van jou? Maar hoe kwam jij eraan?
4: Nou, ik ben dus überhaupt begonnen met gitaarspelen door Guitar Hero. En daar had je Guitar Hero Warriors of Rock. Was dan op dat moment echt de shit. En daar stonden Sid and Death en Holy Wars van Megadeth stonden erop. En dat was echt een geluid waarvan ik dacht, wow, dit is vet.
0: Guitar Hero is de boosdoener.
4: Dat is voor mij
1: dus is een andere invloed, hè?
0: Ja,
1: ook wel leuk dat je... Jij zei net, net gitaar gaan spelen door Guitar Hero.
4: Ja.
1: Het is... Niet gitaarspeler, toch? Het is zodat je verschillende knopjes indrukt, kleurtjes.
0: Ja, maar ik kan wel dat daar een zaadje wordt geplant, toch?
1: Ja, jawel. Dat zeker ook door de muziek en zo dingen in je handen. Echt.
0: Ja.
1: Het feit van gitaarspelen, dat je daardoor wel denkt van... Dat is misschien echt ook wel te gek.
4: Ja, Jelle speelde op dat moment al wel gitaar. En hij was helemaal onder de indruk van wat ik op de gitaar
5: hoorde. Hij was snel, jongen. Hij was goed. En ik kon helemaal niks van de gitaar. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik had het spel ook thuis, hoor.
4: Ja, en ik zei tegen hem van... Je moet eens gitaar proberen te spelen. Dat kun je best. Als je zo snel met je vingers zo en dat gaan klikken.
1: Ja, ja.
4: Zeg maar, gewoon eens proberen. Nou, het heeft hier gitaar bij mij thuis een keer gezeten en een gitaar gespeeld. En heb ik hem wat dingetjes geleerd en een beetje de basis. Ja, gewoon riffjes met Metallica, Interstellar en zo.
1: Ging voor geen meter.
0: Nee, dat niet. Dat was wel anders dan Guitar Hero.
1: Dat is toch anders.
4: Ja. Maar toen heeft hij uiteindelijk zelf gitaar gekocht en zijn we dus eigenlijk samen een beetje lerendewijs begonnen.
0: Oké, maar gaan we elkaar al zo lang kennen?
4: Ja.
0: En had je dan ook dat je samen dat één die LP kocht en de ander kocht een andere LP en dat je dan dat uitleende van elkaar? Of,
4: nou, zo oud zijn dat? We nog niet. We hadden toen, we hadden toen al wel een beetje Spotify en iTunes. Dus ja. Er was het wel van, dit moet je luisteren op YouTube.
0: Oh ja.
4: Ik heb wel heel veel gedaan. Echt YouTube-video's kijken en clips en zo. En dat was wel...
0: Ik geleef het tegen mijn eigen jeugd.
6: Ja, ja.
0: Ik ben even vergeten dat jullie...
6: Zo deden we dat inderdaad.
0: Ik voond me ook zo oud als jullie, maar het is feitelijk anders geschud inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is natuurlijk wel anders. Maar wat was jouw trigger om naar de metal te gaan?
4: Ik denk toen ik vroeger met Lego speelde. Nou, hoe oud ben je dan? Een jaar of 8, 9. Toen had ik dus die cd'tjes van mijn vader en daar stond van alles op. En ik ben dat eigenlijk... ook toen eerder heb ik altijd klarinet gespeeld. Nou, dat was op een gegeven moment saai en niet meer leuk. Gitaar opgepakt. En toen eigenlijk met Metallica gewoon begonnen zelf. Met de koptelefoon, met de tabs.
0: En nu kom je aan Metallica van je vader?
4: Ja. Dus een Enter Sandman en wat op middelbare school leren dan wat jongens kennen die dat ook wel een beetje leuk vinden. En dan,
0: Want je vader had op een gegeven moment niet verder dan Metallica. Hoe ben jij dan verder gaan ontwikkelen? Had je vader niet meer? Hoe ging dat?
4: Ja, gewoon op YouTube en dan video's van Metallica kijken en dan doorklikken. En ik had op een gegeven moment een dvd voor mezelf gekocht van Metallica.
0: Toch een andere generatie inderdaad.
1: Krijg je suggesties natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. En ik had op een gegeven moment een dvd gekocht van de Big Four van Metallica. Van met Slayer iedereen kent het. En toen ben ik ook Slayer wel een beetje... Ik vond Slayer altijd een beetje schreeuwig en dat was niet mijn ding. Maar ja, nu natuurlijk wel. Maar, daar groei je in. En dan vind je Megadeth leuk. En als Megadeth leuk is, dan vind je Slayer op een gegeven moment ook leuk. En dan...
1: Het moet uiteindelijk steeds harder en harder.
4: Het is een sneeuwbal.
0: Nou ja, dat
1: tot een bepaalde hoogte.
0: Dat heb ik
1: tot een bepaalde hoogte.
0: Voor jou wel, ja.
1: Ja, ik denk.
4: Ja, dat heb ik ook wel. Dat deathcore wat hij heel erg vet vindt, dat gaat mij soms wel een beetje te ver. En ik van, dat hoeft niet voor mij.
0: Nou, ik had ook geen plafond vroeger. Ik kon niet hard genoeg. Maar goed, inmiddels, op een gegeven moment, dan moet het harder en harder en harder. En dan zeg ik dat zachter, denk ik, flikker op man, ik moet het harder moet hebben. Ja. Nou, nu ben ik wel op zo'n leeftijd, denk ik, dat zachter mag ook wel. Vind ik zo erg.
4: Nee, dat is het ook.
0: Ik vind het ook hartstikke goed, maar vroeger was het een beetje, ik moet gewoon hard mogelijk moeten zijn.
4: Ja.
0: En een soort red race waar je dan in terecht gekomen. En
4: herkenbaar.
0: Zeg het een beetje. En hoe zit het met jou, Nino? Hoe ben jij in de metal verzeld geraakt? Ja, via je vader natuurlijk een beetje.
4: Het begon eigenlijk met die twee platen van Metallica en Linkin Park. En dat was echt de eerste metal wat ik hoorde. En toen is er best wel een periode overheen gegaan waar ik eigenlijk het niet meer echt luisterde. En toen ik denk rond het einde van de middelbare dat ik ook samen met een vriend van mij, toen hadden we ook Guitar Hero. Toevallig. Want ik ben van origine gitarist. Door Guitar Hero ook. En daar was het inderdaad ook. Je had zoveel delen van Guitar Hero. Dus je kwam zoveel nieuwe genres en nieuwe muzikanten en bands tegen. Waar je dacht van, dat is heel vet. Maar de eerste keren dat je natuurlijk iets zwaarders hoort. Voor mij was het iets zwaarders toen Megadeth. Ik dacht, ik snap niet hoe iemand hiernaar kan luisteren. Voor mij was metal vroeger altijd een beetje als koffie. Je moet het leren, waarderen. Ja. En op een gegeven moment dan snap je waarom mensen het aantrekkelijk vinden.
0: Ja.
4: En op een gegeven moment zocht ik een beetje een uitweg van hoe ver kan ik het schoppen dit keer? Toen was Megadeth en Slayer was interessant. En dan ga je even kijken van toen hoorde ik voor de allereerste keer Death. En toen dacht ik van dit is vooral de gitaarpartijen juist ook heel melodisch en heel technisch interessant dan het standaard. Dat geraag van oude death metal bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: En van daaruit krijg je steeds meer suggesties van mensen om je heen. Of inderdaad ook van YouTube of Spotify. Dus je komt zoveel bands op een gegeven moment tegen. Dat je eigenlijk helemaal niet meer weet waar je naar moet luisteren.
0: Keuze genoeg inderdaad wat dat betreft.
4: Ik denk dat het zwaarste voor mij nog wel black metal is. Niet per se echt old school black metal. Wel iets meer het modernere. Maar ook deathcore en metalcore ben ik niet echt een fan van. Ik ben meer van oudere muziek. Modern allemaal, dat krijg ik gewoon niet op mijn suggestielijst. Het is vaak oud.
0: En
4: de andere kant van metal ook. Ik luister ook heel veel Pink Floyd, Dire Straits, Led Zeppelin. De laatste tijd juist eigenlijk meer dan metal, denk ik wel. Maar nu heb ik ook weer een fase dat ik in één keer weer naar de nu metal ben gegaan. Dus Deftones, Chevelle, Breaking Benjamin, dat komt ook weer in één keer op me af. En dat komt dan waarschijnlijk van die eerste plaat van Linkin Park, dat ik dat weer als kind zelf aan leuk vond. Dan denk ik, dat is wel weer heel wat anders. Maar bij mij gaat het altijd een beetje in fases van dat moment dan weer luisteren. Ja.
0: Wij gaan voor mij zou ik deze al heel erg lang draaien. Het is er nog nooit van gekomen, maar nu wel. Crazed
1: Kijk, daar zullen die jongens heel blij mee zijn. Want in dat,
0: oh, echt waar?
1: Ze hebben er al een paar keer om gevraagd.
0: Zero 030, of hoe je het ook uitspreekt.
1: Craze Zero 30, ja. Zero 30. 030, Craze 030.
0: Oh, ze hebben er al een paar keer om gevraagd al.
1: Utrecht, hè?
0: Oh, kut.
1: Oh, ja, nee, ik kwam met Gino, die ken ik vrij goed. Recentelijk nog tegen, hè. Nou, vol trots, nu is de nieuwe single, neem ik aan, die gaat draaien.
0: Ik heb geen idee. Ik heb gewoon...
1: Ik draag. Ja, het is volgens mij een nieuwe single.
0: Een nummer. Of de nieuwe is het?
1: Ja, ja, ja, volgens mij zit er nieuw, hè.
0: Oh, okay.
1: En ja, die zullen er verheugd over zijn.
0: Nou, heel mooi.
1: Eindelijk in de show.
0: Eindelijk in de show. Sorry, heren.
1: Ik zal hem zo even hebben.
0: Soms, ja, heb je, ja, niet, je hebt niet heel veel nummers te draaien. Ik krijg meer aangereikt dan ik kan draaien, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk is je in de beurt. Crazed 030 met, jij kan het goed uitspreken.
1: Jesus.
0: We gaan door.
1: Ico Political.
0: Succes.

0: Dat was Crazed 030 of ja, 030. Zou dat trouwens Utrecht zijn? 030?
1: Ja, ja, is Utrecht. De jongens, in ieder geval Gino is ook op het Nieuwe Rijn.
0: Oké. Nou, tof.
1: Ja, leuk hè?
0: Absoluut. Concerten. Zijn u als kid wel... Wat was je eerste concert waar je heen bent geweest? Laten we met mijn rechterhand beginnen.
2: Dat is wel een lastige vraag. Ik denk dat ik als allereerste bij Chips ben geweest. Ken je dat?
0: Wie?
3: Chips. Jesus. Chips is back.
2: Ja, dat,
3: Chips?
2: Is, dat is echt wel lang geleden. Daar was ik echt nog een kind.
0: Oh, wauw.
1: Wat is dat voor Bertel?
4: Berteling? Ja, oh, ja. Oh, eekhoorntjes of zo.
2: Ja, nee, er waren twee heren en twee dames zijn het volgens mij die van die kidsnummers maken. Dus oh, dat was mijn eerste concert.
1: Oh, dat klinkt een eekhoornpak misschien of zo.
2: Van One Night Arabian. Ja.
0: Ja. Oh god.
3: Nee, dat is onze jeugd. Dat is onze jeugd.
0: Ja. Misschien moet ik met mijn vragen herstellen. Wat was je eerste metalconcert? Misschien is dat beter.
2: Nou ja, dan ga ik weer terug naar mijn zus. Ik ben voor het eerst, denk ik, met mijn zus en met mijn vader bij... hoe heet die band ook alweer? Ik weet niet eens hoe ze heten. In ieder geval ook bij Indestin, dat is een Nederlandse band. Dat was meer pop-punk-achtig. Dus daar begon ik dus een beetje met de concerten. En de eerste echte concert...
0: Pop-punk Nederlands, Clawboys Claw.
2: Dat ken ik niet.
0: Oh, dat was hem dus niet.
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: En de eerste echte metal concert was, denk ik, Megadeth. Waar wij samen in zijn geweest. Ja.
0: En waar was dat toen?
2: De Oost-

0: En was met, hoe waren je hier? Was het dan vol met je vader als je erheen ging?
1: Ja, ja, mijn vader met een oude kameraad van hem en mijn oom, die is ook oldschool. Dus,
0: En Megadeth was jullie samen voor het eerst?
1: Ja, met zijn vader.
0: Ja. Oh, je vader was mee?
2: Ja. Iemand moet rijden, hè?
1: We konden, ik kon ook niet zien, want we stonden eerst in de zaal. En het was natuurlijk, ja, wij waren nog niet volgroeid, dus we zagen niks. En het was heel hard, kan ik me nog herinneren. Ja. Dus toen uiteindelijk hebben we op het balkon gestaan.
0: En jouw vader vond het ook nog wel leuk? Of die ging echt mee voor jullie?
3: Ja, het was hem toch net te veel.
0: Oké. En voor jou, Nino?
4: Het zal je verbazen, maar Megadeth was ook mijn allereerste concert.
0: Ah. En ook in in Oostpoort?
4: 3 jaar later in Tilburg.
0: In Tilburg ben je geweest?
4: Ja, dat was mijn allereerste concert en de allereerste metal concert.
0: Ja. Oké. Okay. Wat grappig, alle 3 Megadeth.
4: Ja, heel toevallig. Ik kende ze nog niet.
0: Dus. Nee, maar wel Megadeth in ieder geval.
4: Ja.
0: En is er nog een concert ergens daarna geweest die je te goed is bijgebleven? Na Megadeth?
4: Ik heb Slayer gezien toen. Dat was toen hun allerlaatste concert. De bedoeling dat het hun laatste concert was.
3: Zwolle.
4: Ja. Dat was heel...
3: Hoe vond je dat?
4: Ja, het was de allereerste keer dat ik ze zag. Het was echt leuk. Elk nummer, iedereen ging helemaal los. En ja, ik vond het eigenlijk stiekem wel iets verder dan Megadeth.
3: Het was zo'n... ik was heel vaak vroeg in die IJsselhal. Het is echt zo'n pijpenlaan, zo'n heel lang.
4: Ja.
3: Ik vond het dus eigenlijk niet zoveel. Ik had Slayer wel op eerder gezien een paar keer. Maar
4: ik heb
3: dit was wel een afscheid.
4: In Don Roosje gezien, met die hele kleine capaciteit toen.
0: Oh, dat is wel tof.
3: Dat was
0: altijd leuker, vind ik.
4: Dat was echt sardientjes in een blik.
0: Gekke werk. Gekkenhuis.
4: Ja,
0: geweldig. Wij gaan naar jullie nummer 3 toe. Althans... Zoals gebruikelijk bij heel veel mensen, die geven geen 1, 2 en 3 aan. Dus ik heb het maar gedaan. En jullie nummer 3 is Karagangren.
4: Ja.
0: En vertel even, hoe kom je aan Karagangren? Wie van jullie 3 heeft het gekozen?
1: Ja, ik denk dat ik degene ben die dat gekozen heeft. Ik heb ze een keer live gezien in Willem 1. Met Septic Flesh en Rotten Dry Spot.
0: Ja.
1: Maar... Want Rick zegt van stuur even 3 nummers op die jullie uit de Nederlandse scene heel vet vinden.
4: Ja.
1: En toen ben ik gelijk gaan denken van wat past ook bij ons? Wat sluit een beetje bij ons aan? En wat Karagangren heel goed doet is hun concept, hun verhaal in muziek. En dat is wat wij ook proberen. En steeds beter tot uiting proberen te krijgen. En daarom hebben we het nummer uitgekozen. En het is gewoon een vet nummer.
0: Niet genoeg reden. Lijkt mij.
3: Niks op dit
0: En welk nummer heb je uitgekozen?
1: Blood Queen.
0: Gaat die komen?

0: und zwar Jungs.
1: Kink.
2: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
1: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar De Loodzwaar, jongens. En zo gaan we verder praten met onze gast aan tafel, Black Rabbit. Eerst gaan wij een nummer draaien van Sajas. En ik ben even nieuwsgierig wat jullie hiervan vinden.
1: Oké, gaan we aandachtig luisteren.
0: Ja, Sajas en ik draai het nummer Heroes.
1: Oké.

0: Nou ja, Sajas. Ik weet wel. Ik had met Tom Landkroon. Heb ook nog een appverkeer gehad. Hij zat hiervoor in de band Deadly Alliance.
1: Een ik ken thrash, die naam inderdaad ook al eens
0: een van. Een thrash metal band uit Oud-Twente, zeg maar. Enschede is geloof ik. Is dat Twente en Enschede?
1: Ja, zeker.
0: Ja, is het wel ja, Twente? Is dat, Deadly Alliance in ieder geval. Zijn ze met 3 man uitgestapt.
1: Zo, en toen dit begonnen.
0: En deze 3 man inderdaad zijn Sajas begonnen. En ik wel, toen hadden ze een eerste nummer. Nou, hij was niet uit, maar ze hadden eerste nummer op YouTube gezet. En we hadden contact, had ik met hem. En ik zei, joh, ik draai even mijn programma. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe wel iets leuks. Hij was namelijk 150 keer, was hij ongeveer daar, was hij beluisterd op YouTube. En ik zei tegen luisteraars, joh, ik ga hem net zo lang draaien totdat hij 250 heeft gehaald. 100 meer of 130 meer. Nou ja, hè, hoe lang kan het duren? Nou, ik heb denk ik ongeveer 2 maanden elke keer het nummer gedraaid. En toen hij eindelijk had hij de 250 bereikt. En dat duurde vrij lang inderdaad. Ja, dat. Maar het was nog geen officiële release. Hè. Het was gewoon even een soort van demo. Probeer ze op YouTube. En dus ik dacht, nou kijk, het zal 1-2 weken leuk. Maar duurt eindeloos. Dat
1: wordt nooit meer.
0: Nee, maar nou ja, je moet er een beetje mee uitkijken. Maar het is wel een heel tof nummer. Dus ik had er geen probleem mee. Goed, dat weet ik nog wel, dat was saai inderdaad. Jullie hebben elkaar natuurlijk geïnfecteerd met gitaarspelen. Jij bent begonnen met Guitar Hero. En jij bent begonnen, waarom met gitaar? Niet Guitar Hero, maar...
2: Nee, ik ben in de muziek begonnen met blokfluit. Want dat was van ons uit de basisschool kon je muziek...
0: Ja, ik snap het.
2: Toen met mijn opa klarinet, en mijn opa speelde klarinet. Dus
0: aha.
2: Voor klarinet gespeeld. En toen word je ouder,
0: ja.
2: Middelbare school. Ja, en dan is klarinet natuurlijk best wel duf. En mijn oom speelde gitaar. Die deed akoestische dingetjes en die houdt dan meer van de Uriah Heep, ook Pink Floyd.
0: Heb je ons die klarinet op een distortion
2: nee. Nee.
0: Wat krijg je dan?
2: Ja, ik wil eigenlijk wel eens een keer proberen. Dat is misschien wel een goed idee. Ja. Ja.
0: Even kijken, wat voor een... Dat is gewoon een mooie toevoeging voor de Black Rabbit.
2: Ja, dat wil ik even opschrijven.
0: Ja.
2: Chaos.
0: Ik ben benieuwd
2: wat
0: het wordt.
2: Ik ken een band die dat doet.
1: Oh, echt?
2: Ja? Met de klarinet ook? Ja, die Waxing Crescent.
1: Oh.
2: Die speelt, die is ook heel nieuw. Er is een vocal coach van mij, die heeft ook zijn eigen band.
0: Okay.
2: En die heeft een intro en dat ze dus spelen op een soort blokfluit achter. Maar niet distorted, maar het is heel erg een beetje crescendo, een beetje valserig. Dat past zo fucking vet. Het is heel uniek.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nou ja, die zijn net kan nog. Ja, die staan nog open.
0: Ja, ik zou zeggen, even zo'n pitch shifter kan het ook. Eventjes,
1: ja, pitch shifter. Zo'n octo van SpongeBob.
0: Toch? Even, dat hij over zijn nek gaat. Dat is even de bedoeling.
1: Ja, dat kan wel.
0: En dan wordt misschien een klarinet weer helemaal te gek.
1: Ja, misschien wel.
0: Hoe is het voor jou, Nido? Je bent natuurlijk de zanger.
2: Ja.
0: Hoe kwam jij aan hieraan? Nou, hoe ging dat?
2: Ik ben dus eigenlijk ook origineel begonnen met gitaar.
0: Ja, gitaar, dat zei je. Ja,
2: Guitar Hero ook. En dat heb ik eigenlijk altijd gespeeld. Meer gewoon voor mezelf, voor hobby. En op een gegeven moment... Ik wou best wel gaan in een bandje, maar dan gewoon als gitarist. Maar ja, in Apeldoorn was het aanbod op dat moment niet groot. En ik ken ook eigenlijk niemand in mijn omgeving die ook van metal hield. Dus ik zag heel toevallig op Facebook toen in één keer een post voorbij komen van... waarschijnlijk zo'n aanbevolen post van iets of metalgroep van wij zoeken een zanger, metalband uit Apeldoorn. Dus ik had zoiets van, oh, nou ja, vet, metalband, nou, zang. Ik deed eigenlijk niks qua zang op dat moment, in ieder geval niet de metal. Maar ik had toch zoiets van, ja, fuck it, gewoon proberen. En toen hebben we een sessie met z'n allen gespeeld.
1: Ja, dat waren wij trouwens, die Apeldoorns band.
0: Oh, dat waren jullie?
1: Ja.
0: Oh ja?
2: Ja, en ja.
1: Ja, op zich wel goed om te benoemen erbij, maar...
0: Ja.
2: Ja, dat was de Black Rabbit. En ja, dat... kijk, ja, ze hadden ook niet echt veel keuze, dus het was ook...
1: Het was Nino of niks.
2: Nino of niks.
0: Dat is een beetje een moedje.
2: De sfeer was gezellig en toen hadden we best wel snel daarna al showtjes. En het is maar goed dat ik niet heel goed meer kan herinneren hoe die zijn verlopen, maar...
1: we hadden geluk, hè, want wij hadden toen... overhoop geen zanger meer. En toen hebben we Erik gevraagd, Erik Mensengraaf van Loose Principle.
0: Dat was onze
1: Erik. Black Rabbit Fest ook, of niet? Of was dat een andere show?
2: Nee, dat was onze eerste show met hem. Want toen zei de dag van de show zijn een zanger van ik kan niet. En toen,
1: ik heb dat toen gelezen.
2: Dat was in Hedon met de Modern Age.
1: Oh, dat was in Hedon.
2: Ja. Toen zeiden we ook van hoe kun je nu bij Hedon zeggen dat je niet kan.
1: Erik gebeld. Erik, kun je? Ja.
3: Even instuderen gaan.
1: En in 2 weken later moesten we naar Groningen. En dat was de eerste show van Nino. En toen ging Erik mee als coach.
2: Dag daarna.
1: Dag met daar naar België. En toen zei Erik van, je zoekt het maar uit. Ik red je wel.
3: Je kan het wel.
0: Jullie kunnen het wel. Aha. We gaan naar Deadly Alliance. Net voorbijgekomen, de thrash metal band die opeens zonder 3 mensen zat. Toch een beetje sneu. Uiteindelijk uit de doden herrezen. Want ze hebben vorig jaar een EP uitgebracht. Mind Weaver. En ik draai daar even het
3: een compleet nieuwe line-up
0: nummer van. Ja, ongeveer wel. Ja, er zijn 3 man bijgekomen volgens mij.
3: Ja. Dus,
0: we gaan luisteren naar Deadly Alliance.

0: Dat was een Deadly Alliance.
1: Lekker. Ja. Met dus drie nieuwe leden, wat jij zei.
0: Wat zeg je?
1: Drie nieuwe leden.
0: En dat,
1: even opgezocht. Gijs Struik, Jesse Noordhuis, Max Rossen moeten dat dan zijn. Of volgens mij de broertjes Snijden, Arjen en Richard, dat is de backbone van Deadly Alliance.
0: Ja.
1: Dus zo moet het dan denk ik in elkaar.
0: Bands zijn gesplitst naar de rond 2020, denk ik.
1: Nu hebben twee leuke bands.
0: Nu hebben we twee leuke bands.
1: Als je met elkaar gaat, heb je dan twee leuke bands.
0: Zij deed ook voordelen.
1: Dat
0: deed ook
1: voordelen.
0: Jawel. Heren, wij gaan. Zometeen gaan we uiteraard Black Rabbit gaan wij draaien. Dus denk ik, blijf dan een keer. Nou, hij gaat er nu aankomen. Maar eerst zullen we even. Gisteren. Zullen we doen?
1: Oh ja, leuk.
0: Een vergissing? Nou, moet je niet overdrijven.
1: Nee, ik vind het echt leuk. Maar ik ben ook goed in.
0: Ik doe net of je er zin in hebt.
1: Denk ik.
0: Nou, even voor de luisteraar toch even uitleggen. We hebben twee teams. Ik zit te denken aan het team Black Rabbit. Ja, dat is... of je het tegen elkaar opnemen.
2: Nou, ik denk dat het niet eerlijk is.
1: Ja, we willen wel meedoen hoor.
2: Nee. Ik heb net gehoord wat voor jaartallen er op die kaartjes staan. Ik denk dat het eerlijker is als wij...
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Of juist niet trouwens. Ja,
3: dan ga jij weer. Nou, ja, het is goed.
0: We doen toch het team Black Rabbit tegen de Loos van Jongens. En dat is Rick in hoogst eigen persoon.
1: In je eentje.
3: Oh nee, dat is niet.
1: 1-3.
0: Nee, 1-3. Nou, dat moet er kunnen inderdaad. Okay. Hè? Uiteindelijk wie er 5 kaartjes heeft... Dat is de winnaar. Wie het eerst 5 kaartjes heeft, is de winnaar. Ja? Okay. We krijgen allebei, beginnen we met 1 kaartje. Ik ga nu vast geven aan jullie. Oh, kaartje 1, dat is deze. En er zat 1 jaartal op. Jullie hebben 1990.
3: Okay.
0: En nu ga ik Rick ook een kaartje geven. En die heeft, god, ook 1990. Nou ja, dat is mooi. We hebben hier muziek, Nederlandse bands. Ga je horen. En ook bands die alleen maar in een show hebben gedraaid. In de jaren 80 en de jaren 90. Nu gaan jullie, het bovenste stapeltje ga ik, nu heeft een QR-code. Die ga ik zo meteen met Spotify erboven hangen. En daar komt een nummer, ga je horen. Aan jullie de vraag, jullie mogen beginnen. Als je het nummer beluistert, dat je gaat gokken. Goh, hier ga je een tijdsbalk ga je maken voor je neus. Nu heb je 1990, is dus voor of na 1990. Helder?
2: Mogen wij overleggen?
0: Jullie mogen overleggen.
2: Okay.
0: En weet je de band, of weet je het nummer? En je hebt het kaartje ook goed? Dan mag je nog een keer.
2: Oh.
0: Als je dus goed speelt, kan je het in 1 keer uitspelen. En dan win je met 5-1 van onze Rick. Ja,
1: ik heb al een kaartje.
0: Je hebt een kaartje.
1: Niks meer hoeven doen, hè?
0: Je hebt in ieder geval 1.
1: Dat is 1.
0: Exact.
2: En wij hebben ook 1 kaartje.
0: Je hebt ook 1 kaartje.
1: Staat nu 1-1.
0: Ja. Zijn jullie klaar voor, heren? Ja.
2: Zeker, kom maar.
0: De eerste. Wat is dit, heren? En dan ook, welk jaartal? Voor of na 1990? Het duurt even nog, wat groen geroffel.

0: echt iets weg van Sepultura. Een beetje,
1: het, alleen Nederlands, hè?
0: Ja, ja, dus maar qua vibe.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik zou inderdaad...
2: Ja, na 1990.
1: Dat sowieso. Na 1990.
0: Ja, maar wat het is?
1: En als je dat zou weten, en je hebt dat ook een goed stuk na 1990, mag je nog een keer?
0: Ja, de titel en band?
1: Nee, nee, één van beide is goed.
0: Wacht op de zang.
2: Ja, wacht maar even, ja.
0: Instrumentaal moet je horen, trouwens.
1: Zou ik ook kunnen...
2: Ja. Ja, het heeft wat weg van Essex.
0: Maar, weet ik niet.
1: Het zou verboden moeten worden. Ja. Wel lekker trouwens.
0: Is dit Gorefest toevallig?
1: Je gaat het gokken zonder zang. Je bent het zat.
0: Het duurt nog veel te lang dit.
2: Wacht nou even.
0: Oh. Nee, dat is geen Gorefest. Ik heb geen idee.
2: Ik weet het ook niet.
1: Nee, geen idee. Oké, in ieder geval na. 1990.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: En ik denk dat jongens, ik zeg na 1990 en draai maar om. Dan kunnen we zien. Wat is het?
0: Oh,
1: kijk, 94. Ja,
0: precies, precies, precies.
1: Dat is goed. En welke band? Occult is het. Oh. Inderdaad, ja. Occult.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Kijk, bij de volgende, derde kaartje, dan is het dus, dan wordt het iets ingewikkelder.
0: Ja.
1: Waar komt hij dan tussen zitten? Goed, we gaan naar ons Ricky. Ben je er klaar voor, Rick?
0: Ja, ben er klaar voor.
1: Ja? Alright, jongen. Nou,
0: hij
1: komt
0: hij
1: aan.
0: Nou,
1: wat is dit? Je hebt ook 1990.
0: Ja. Ik gok wel na 1990, denk ik. Even de stem horen.
1: Ja, even ook de stem horen, Ricky.
0: Deze is ook instrumentaal, denk ik.
2: Ja,
0: dat is wel heel lang.
1: Ja, daar heb ik niet bij gezocht, jongens.
0: Heb je de kaart wel goed geschud?
1: Nee, ook dat niet. Maar deze heb ik niet eerder gehoord. Althans, niet met het spel.
0: Nee. Nee, ik weet het niet. Maar ik zeg na 1990.
1: Na 1990. Ja. Nou, gaan we hem neerleggen. Mag jij hem omdraaien?
0: Ik draai hem om.
1: En wat is het?
0: 96.
1: Wow. En het is
0: Ancient Rite.
1: Ancient Rite, ja, en Nederlands en ook wel een beetje België. Ja, doen we
0: uit de aflevering met Erik Sproot en Jorrie.
1: Exact. Nou jongens, de volgende. 2-2. Het,
0: kom op jongens.
1: Kop aan kop. Let's go. Daar komt volgende.
0: Oh.
1: Nou ja, is het voor 1990, tussen 1990 en 1994 in? Of is het na 1994?
2: Ja, wel de voordeling.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja.
1: Voor 1990?
0: Ja.
1: En jullie natuurlijk weer de zang horen.
2: Nino, wat zeg jij? Want jij zegt niks. Sowieso na voor 90. Maar wie weer?
1: Voor 1990. Dan leg ik daar wat neer.
0: Ja, doe maar.
1: En nou, even nog. Oh, de zang wil heel snel, gelukkig.
0: Wordt een ojaartje, denk ik.
1: Ja, het zou maar zo kunnen, inderdaad. Nou, dat stopt hier bij jullie beurt. Maar op een gegeven moment mag je de kaart houden. Dat is even de vraag.
0: Jazeker.
1: Het is in 1986.
0: Steelforce.
1: Nou, dat nooit heel goed. Heel goed. Dan gaan wij
0: door,
1: naar onze Rick toe.
0: Oh nee, hetzelfde
1: ben Rick,
0: ik.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Alright, komt-ie. Jij hebt staan 1996.
0: Ja. Ik ga dan een beetje toch af van productie ook.
1: Ja. Ja.
0: Op de band weet ik ook niet.
1: Maar gok jij me tussen 99?
0: Voor
1: 1990. Ja, voor 1990.
0: Ja, het gaat een beetje door de productie, denk ik. Maar...
1: Voor 1990.
0: Maar
1: nou,
0: goed, je hebt ook na 90 en na 2000 en na hele slechte. Nou, hele slechte, maar. Nee, nou,
1: duim rond, ik ben benieuwd. Wat is het? 1, 2, 3.
0: Kut.
1: Wat heb je?
0: 96.
1: Oei. 96.
0: Dus deze.
1: Ja, nee, ja, sorry.
0: Zal ik hem daar
1: neerleggen? Ja, die.
0: Wow.
1: Ja,
0: oh.
1: dit was, ging Rick even.
0: Wanneer was het eigenlijk? Dat moeten we nog even benoemen.
1: Backfire.
0: Ah ja, nee, dat ken ik ook niet zo goed. Wel van naam, maar.
1: Goed, heren. Jullie kunnen er 4-2 van maken. En als je ook een keer de band weet, kan je het zelf misschien in één keer uitspelen.
0: Oh, dan, hier. Ja, dan zijn we in één keer klaar.
1: Exact.
0: Ja. Dit is... Dit is Aswix. Toch? Dit is Martin van Brunnen. Ja, ik zie wel twijfel. Ja, of hij heeft ook nog wel wat anders gedaan, toch? Ja, dit is toch Aswix. Ja.
1: Maar je moet ook nog een band hebben.
0: Ja, dat
1: hebben.
0: Heb ik al, hè. Ja, wat heb je? 86,
1: je hebt liggen 1986, 1994.
0: Waar zou het... een oudere productie, ja. Maar ja, ik verwacht dat hij net na 1990 is, denk ik. Ja.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, want hij zat eerst nog bij Pestilence. Of is het Pestilence? Nee, denk ik niet. Dan hier? Ja, ik denk het wel.
1: Tussen jullie gokken tussen 1990 en 1994.
0: Ja. En jullie zeggen Aswix.
1: Oké, okay, jullie zeggen Aswix.
0: Doe maar. Ik weet het niet. Eens, Mino?
2: Ja.
0: Ik dacht okay.
1: Nou, laat zien.
0: Dat kan in één keer afgelopen zijn nu, hè?
1: Oh! 1991.
0: Aswix.
1: En Aswix. Ah, ja.
0: De winnaar.
1: Nee. Nu hebben ze de vier, hè?
0: We mogen nog een keer.
1: Nog één keer te gaan. Dus ja.
0: Ah, dit gaat goed.
1: Maar jullie kunnen hem nu af gaan maken, jongens. Ook dus lekker dit.
0: Ja.
1: Goed, we gaan even door, want ik heb weer gezegd met Spotify, dat ik nou, dat heb ik al cajou geselecteerd. Dat is niet handig voor mij.
0: Dat is niet handig.
1: Wat is dit?
3: Ik vraag u vergeving.
4: Van al mijn
2: zit er spraakmemo of?
1: Ja, ik denk dat het intro is van een band.
3: Van alle foute dingen die ik gedaan
4: heb. Van alle verkeerde dingen die ik gedaan
2: heb. Wat is dit? Wat de fuck is dit?
3: Wat is
2: een berichtje. Ik vind een intro van een porno scène.
1: Ja. En dat ik echt een porno scène heb.
2: Punk. Ja, dit is modern.
0: Nou, dat weet ik niet hoor.
2: Nou.
0: Maar met zo'n spraakding erin is het denk ik wel wat moderner.
1: Ja. Hierbij liggen 1986, 1990, 1991, 1994.
2: Ik denk na 94.
0: Ja, na 94.
2: Na 94.
1: Na 94.
0: Zijn er niet de heideroosjes of zo?
2: Nee.
0: Ik weet het niet hoor, maar is het niet te hard voor de heideroosjes? Nee, dat denk ik niet.
2: Oh,
0: dat zou wel.
2: Ik vind hem wel schudden hoor.
0: We kunnen wat gokken.
2: Dan kunnen we er 6-1 van maken.
0: Ja. Dat is nog nooit gebeurd.
1: Dan wil ik het oren.
0: Nou, dat wil ik niet.
1: Hij
0: ligt dus zo hard
1: hier, na 1994.
0: Ja.
1: Ja? Nou, draai maar om. Wat is het?
0: En ze zegt
1: het. Oh, 98. Ja.
0: Nou,
1: we hebben hier een overduidelijke winnaar.
0: Absoluut.
2: Fleet Sweep.
0: 5-2.
2: Wow.
0: Hij was wel eens eentje, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Het
0: is al afgelopen,
1: maar
0: want
1: dit,
0: ik heb daar helemaal geen zin meer in.
1: Dit is echt een ontzettende vernedering voor onze Rick. Maar dat is mooi.
0: Dat lag ook allemaal helemaal niet in mijn straatje.
1: Vorige keer, toen kwam opeens ook Marder kwam voorbij.
0: Ik hoorde het in de uitzending inderdaad.
1: En Pestilence, dat is allemaal helemaal makkelijk inderdaad.
0: Ja.
1: Nu waren ze altijd ingewikkeld door.
0: Maar die Marder die was nog wel van creatief trouwens. Want je draaide van Snow and Fire van Dutch Steel album. En dat Dutch Steel album is 1984. Maar de demo die je daarna inzette, die is van 83.
1: Oh.
0: Dus, maar volgens mij had dat geen effect op de uitslag verder.
1: Nee. Oké, dus zullen we wel nieuwsgierig hoe dat. Want inderdaad, het.
0: Een leuk feitje tussendoor.
1: Nou ja, we eindigden de Rister met Marder. En ik dacht, weet je wat, ik zet het nummer gewoon even door.
0: Ja,
1: wel.
0: Ja.
1: Dus ik plak even.
0: Dat was de demo.
1: De demo plak erachter. En dat is waarschijnlijk dan de reden geweest dat ik.
0: En die andere was van Roter een Dutch Steel release.
1: Omdat ik opeens switcht inderdaad.
0: Ja.
1: Van dat zal het geweest zijn. Oké. Nou jongens. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: goed gedaan.
1: Overduidelijke winnaars.
0: Ja,
1: kunnen we zeggen dat de toch wel vergeleken met Rick de jonkies het beduidend beter hebben gedaan, zeg.
0: Had ik niet verbaasd, ik ook niet.
1: Nou, ik eigenlijk wel. Ik ken Rick, dus nee hoor, dat verbaast mij niks. Wij gaan nog één nummer draaien voordat wij zo naar het tweede uur gaan met de heren van Black Rabbit. Ik dacht, laten we eens eventjes iets gezelligs gaan draaien. Black Rabbit zelf. Daar komt hij aan, jongens. Heb je trouwens een voorkeur? Ik heb hier één klaarstaan, maar ik kan ook zeggen, weg te zeven. Ik wil heel erg graag, wil ik dat je het nummer gaat draaien.
5: Gaan we eruit komen met z'n drieën?
6: Weet ik niet.
5: Ja, ik ben heel benieuwd wat je klaar hebt gezet.
6: Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar.
2: Insurrection Liberation.
5: Ja.
6: Nou, goede keuze van Ernst.
5: Van de laatste EP.
1: Dat deed ik even bewust. Leek mij leuk.
6: Een banger. Ja, dat is altijd leuk. Dat is wel een banger. Ja,
5: ja, een banger.
1: Al zeg ik het zo. En ik hou van bangers.
5: Nou, zo is het.
6: Ik zou zeggen doen.
1: Gaat het nu aankomen?

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Rabbit is in the house. Daar gaan we zo nu verder mee babbelen. Maar eerst...
1: Dames en heren.
0: Nee, hè?
1: Opgelegd. Nee. Nou, ik heb al even gekeken wat ik wel kan vermelden. Want ik heb wel één showtje die ik alsnog kan vermelden.
0: Oh, no, doe maar.
1: Zou ik dat anders dan toch nog heel even doen?
0: Ja, hij heeft echt wel bijgewerkt, geloof ik. Hè?
1: Nou ja, ik... Sid houdt hem altijd bij. Maar Sid heeft wat rechte problemen, geloof ik, met deze post. Dus ik zat al even te kijken welke show wordt nadat deze uitzending is uitgezonden nog gespeeld. En welke staat in de concertagenda voor Sid.
0: Ja.
1: Dat is er maar één. Oh. Maar wel noemenswaardig.
0: Nou.
1: Want dat is 30 Laten juni ja. in de Beroeg in Rotterdam. Dan speelt D.R.I. namelijk met dit voorprogramma Age of Panic en Van Lossen.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Dus dat is dan wel een leuke show om alsnog even te doen.
0: Ja, zeker. Dat was hem.
1: Dat is
0: ruim voor de jingle.
1: Die zie ik op Facebook gaan van Sid's post.
0: Okay.
1: Sid, kom op man. Even bijwerken die handel.
0: Ja, gaat hem goed komen. Oké, dan gaan wij door naar een nummer raden met onze Mike.
2: Hello, het zware boys. Vorige week hadden we een show na South of Heaven. Vandaag na Into the Grave. Gaat het nog een beetje met jullie?
3: Hey Mike, wat is er nu weer uit je plaatkast gevallen?
2: Ik ga het je vertellen. Vandaag iets moeilijker dan vorige week, denk ik. Want jullie hadden het snel geraden. Vooral props aan Rutger, die het heel snel in de gaten had.
4: Ja, dat klopt,
2: welke band en welke plaat ik vorige week bij mij had. En vandaag is het geen plaat die is uitgebracht door een wereldwijd label. Maar namelijk het eigen beheer. En dat zijn de lastige.
4: Ik weet het.
0: Oh.
2: Vandaag is het een band die maakt muziek in de categorie melodic black death metal. En dan zit er ook nog wat metalcore invloeden in. En ze komen uit Leiden. Wil je alvast een schop voor de boeg gooien?
0: Ze kwamen uit Leiden.
1: Leiden?
0: Ik zou het genre wel
2: zien. Het is het debuutalbum van de band uit 2024. Ze brachten eerst drie singles uit en een EP. En toen vond de band toch wel tijd voor een volledige plaat. En die deden ze dus in 2024 op de markt gooien. De plaat is geproduceerd door, en dan pak ik even het cd'tje erbij, door Mark Bos. En het staat helaas niet in het boekje waar de plaat is opgenomen. Maar in ieder geval is hij opgenomen door Mark Bos. En Mark die deed ook nog even kijken. Goed voorbereid, Mike.
4: En
2: de mastering en de mixing.
0: Wat het zijn
4: artwork nog is gedaan door
1: David
2: Boussai.
1: Release the River,
2: en als ik het artwork bekijk, dan zie je graftombe.
4: Hebben wij de release al meegedaan?
2: Het is allemaal grijs, zwart, wit.
1: Release the River.
2: Graftombe met links en rechts dode bomen. En die graftombe die bevat een soort, het lijken wel takken, maar in die takken zitten weer kleine monstertjes, kleine skeletten. En boven op de graftombe met witte letters, daar staat de naam van de band. Jullie mogen nog een schot voor de boeg gooien, want ik ben zo'n beetje door mijn informatie heen. Dadelijk
1: zit
2: al
1: in
2: de
1: boeg,
2: natuurlijk.
1: Ja, maar hebben jullie al een idee?
0: Nou, ik heb het album gekregen ook.
1: Ja?
0: Ja, ik denk dat The River inderdaad is.
2: Ik zag de band vorig jaar live in
0: Leiden. Gaan we horen nu.
2: Tijdens de cd-release party van Graceless. Waar ook Asphyx nog de présence gaf.
1: Dat klopt. Het
2: en zij speelden daar als eerste band en deden dat buitengewoon goed.
1: Ja.
2: Line-up van de band is Mark Bos op drums. Ook degene die dus het artwork had gedaan. Zino de Jong op vocalen, gitaren, keyboards. En alle teksten zijn van hem. En Jeroen Serdijn, hij is verantwoordelijk voor de bas, de backing vocals. En
1: ook
2: hij heeft hij
0: heel goed, heren.
2: Een aantal tracks,
1: de
2: teksten aangeleverd. En ik heb het dus over...
0: Release the River.
1: Hey. Geraden door de heren van Black
2: De laatste
1: Rabbit.
2: Band Release the River.
0: Ja, ja, ja.
2: En zij brachten in 2024 hun eerste volledige plaat uit. Hun eerste full album, Virtuous of the Vile. En daar gaan we natuurlijk een track van draaien. Welke gaan we doen? Pak gewoon de eerste. Kort en krachtig, onder de 3 minuten. Wil je bier gaan halen, jongens? Wees snel. Dit is Release the River en Dark Mirror of the Soul.

0: Nou, dat was Release the River. Ja. En keurig raden, heren. Ja, dat is niet verkeerd. Goede vrienden van jullie, begrijp ik.
1: Ja, als we het niet hadden geraden, we dan draai om de oren hadden.
0: Nou ja, dat vind ik dan gelukkig ook. Ja. Dat je het even wel wist.
1: Ja.
0: Zou je het andersom ook weten, denk je? Als Mike jullie gaat beschrijven.
1: Ja, dan, denk ik wel.
0: Ja,
1: denk ik wel.
0: Ja, verwacht dat ik wel. Misschien moeten we mij er maar eens een keer doen.
2: Dan moeten we dat eens een keer uitproberen.
0: Ja. Kijken of dat
1: inderdaad... Dan moet je Apeldoorn niet benoemen, want er zijn er maar 3 of 4 bands.
3: Ja, dan ben je al gauw klaar.
0: Ja, dan ben je heel gauw klaar.
2: Zo weinig?
0: Ja.
2: Is misschien niet zo groot in Apeldoorn?
3: Nee, nee, niet zo groot.
0: Nee?
1: Nou, ja, de enige... Ja, TLP, die kennen het niet helemaal normaal, dat denk ik. En Vidar. Dat is een beetje Apeldoorn, Zutphen, Deventer.
2: Ja, oké. Okay.
1: Maar verder.
0: Is dat niet echt... Oké. Oké.
2: Ja, voor zo'n plaats dan.
0: Ja. We gaan naar de nieuwsfeitjes.
2: De nieuwsfeitjes. Nou, we hebben er wel een paar. Dus ik ga maar meteen beginnen.
0: Ik sluit mij in een goed plan.
2: Eerste nieuws. De mannen van Inherited hebben een platendeal getekend bij Mascot Records.
0: Mascot Records.
2: Ja, dat is een label vandaan, hè?
0: Is toch een heel
2: ook een
0: oud
2: label
0: toch?
2: Ja. Maar blijkbaar erg geïnteresseerd ook in nieuwe jonge bands.
0: Ja.
2: En het eerste wapenfeit wat de Zeeuwse band hieronder uit gaat brengen is een nieuwe EP. All for One heet die. Zal op 2 oktober verschijnen. En als voorproefje is alvast een nieuwe single. En volgens mij is dat, heet die single ook Inherited.
0: Oh.
2: Maar die gaan we denk ik dan binnenkort eens eventjes draaien.
0: Die gaan we absoluut.
2: Lijkt mij een goed plan.
0: Gaan we even draaien, yes.
2: Dan was het deze week vooral heel veel nieuws rondom allerlei festivals en concerten. Het was natuurlijk ook Blood Eight. Maar bij Iron Maiden in Parijs is de stroom uitgevallen.
0: Oh, echt waar,
2: tijdens het concert, ja, het duurde een uur voordat de stroom weer opkwam. Bloed heet in die zaal natuurlijk. Die zaal had wel al een beetje minder goede naam, geloof ik, qua concerten. Maar het duurde een uur, het konden ze toch niet doorgaan met de show. Maar uiteindelijk door een politieverordening en snikhete weer is toch opdracht gegeven de show in te korten. Dus volgens mij is het nummer of 3 minder. Maar er werden ook opnames gemaakt.
0: Oei.
2: Dus dat was dan niet echt een mooie gelegenheid om op die stroom
0: te hebben. Die gasten zijn ook 70. En dan in die bloedhitte en
2: optreden. Ja, ze gingen door daarna, dus dat was toch wel knap. En ik zag al een hoes, een hele mooie gemaakte hoes van Eddie. Die dan die kabels zo in zijn handen heeft, weet je wel.
0: Ja.
2: Doorgeknipte kabels.
0: Ja, ja,
2: dat is een gaaf hoes, man.
0: Oké. Okay.
2: Dus of dat echt een hoes is, weet ik niet. Of dat iemand die gemaakt heeft. Maar dat zag er wel gaaf uit.
0: Nou, tof.
2: Czech Deathfest. Daar had onze Rutger nog opgetreden vorige week. En, maar ook door de bizarre weersomstandigheden. Op vrijdag was het bloedhete prachtig weer. Op zondag, nee, zaterdag, sorry. Brak de hel los. En onweer en bliksem. En de hele podium waaide volgens mij half weg. En Asphyx zou spelen, dus dat is gecanceld.
0: Oh, dat is een beetje jammer.
2: Ja, dat is wel vervelend. In Dublin, Kirk Hammett van Metallica is tijdens Seek and Destroy van het podium gevallen.
0: Oh!
2: Ja, had verder niks met het weer of zo te maken, hoor, met die omstandigheden.
0: Hij is ook wat ouder, toch?
2: Maar hij viel over een voorwerp op het podium.
1: Bananenskirk.
0: Ja, even uitgegleden.
2: Maar hij kon er zelf wel heel erg om lachen, want op zijn Insta-filmpjes had hij het ook gepost. Met de tekst erboven, slip and destroy.
0: Nice. Kijk.
2: Wel
0: leuk.
1: Inspelen.
2: In Turok Essen werd de show van Death to All stopgezet. Want er kwam een stuk van het dak. Kwam naar beneden.
0: Oh ja.
2: Geen gewonden of zo gevallen. Maar de band gebruikt dat natuurlijk ook alweer een statement. En die zeiden, in Essen things got so heavy that even the building needed to break.
0: Kijk, nou heel goed.
2: Dan hadden we Graspop. Dat was natuurlijk een Hellfest. Bloedheet. Cavalera Chaos AD speelde ook op Graspop. Die waren onderweg naar Hellfest. En toen vloog er een eend of zo tegen de tourbus aan. Dat hele glas helemaal in diggelen. Volgens mij ook in het gezicht van de chauffeur gekomen. Dus dat had wel best wel ernstig kunnen aflopen.

0: bezig. Wat leuk.
1: Dus ja, ja hij gaat vanaf aanstaande maandag, dus is hij dadelijk te horen met een ochtendshow. Ja. Dus ja, tof.
0: Aanzetten.
1: En ja,
0: vanaf hoe laat is ochtends, weet je dat toevallig? Of stel ik nou een rotte vraag?
1: Ja, ja. Nee, geen idee, jongens. Maar ik vermoed, uit mijn hoofd dacht ik dat hij om 7 uur begon.
0: Nou, hij hoeft niet om 5 uur op.
1: Maar dat zal ik nog even checken, inderdaad, voor de zekerheid.
0: Ik zou het gewoon vanaf 7 uur aanzetten, dan
1: ochtendshow, Mark Arns op Kink
0: leuk,
1: Discord.
0: Gefeliciteerd, Mark.
1: Yes.
0: Leuk.
1: Dan gaan wij door naar onze gasten. Ja, ik wil eerst hebben over bassisten. Ik heb het even geteld. Jullie zijn in een korte tijd 5 bassisten verder.
0: Ja, hou op.
1: En nu hebben we eindelijk iemand zitten. Ja, jongens, wat is er aan de hand met... nu hebben we Thijs.
0: Ja.
1: Thijs is niet bij, hoef je toch geen zorgen te maken.
0: Nee, Thijs, het gaat goed met Thijs.
1: Het gaat goed met Thijs. En ook Thijs samen met Black Rabbit, gelukkig maar lekker.
0: Zeker, zeker.
1: Ah, gelukkig.
2: We hebben hem zondag nog gezien.
1: Hebben zondag gezien?
2: Ja, ja. We hebben wel bier gedronken, wat er daarna is gebeurd, weet ik niet.
1: Oké. Maar wat is er allemaal gebeurd met jullie bassisten? Dat is dat zo'n lastige functie bij jullie, of wat is er aan de hand?
2: Ja, gewoon ongelukkig, denk ik. Ik denk
1: pech.
2: Pech. Ja. Allereerst, ik denk eigenlijk, kort samengevat, de ambities die wij als band hebben en de commitment die wij hebben als band, dat paste niet bij de verwachtingen die de bassist had.
1: Oké.
2: Heel kort samengevat.
1: Hey, qua invloeden, ik las ergens dat jullie werden vergeleken met Creator, Slayer en Carcass. Dat was een beetje het begin. Zijn het ook jullie favoriete bands of is het een vergelijking? Denk ik wel, goh, die had ik zelf niet bedacht.
3: Volgens mij is dat wel een beetje ontstaan uit wat anderen van ons hebben omschreven.
2: Ja, en we hebben dat ook heel lang in die bio gehad.
3: Ja, we hebben destijds ook wel, toen we echt nog in de beginselen waren, hebben we ook wel covers gespeeld, ook wel van Creator.
2: Ja.
3: Dus daar is waarschijnlijk ook een beetje uit voortgekomen.
1: Ja.
3: En we hadden destijds nog wel een wat rauwere, minder geproduceerde sound. Dus dat is waarschijnlijk meer de Creator-achtige vibe geworden. Maar ja, een Carcass, ja, ik weet niet meer zeker of we dat zelf hebben.
2: Nou, ik denk dat was vooral vocaal met Pieter wat we toen hadden.
3: Ja, precies.
2: Meer dat een black metal vocaal-achtige sound met trash en death muziek erom.
3: Ja.
2: Dat die link hadden wij zelf een beetje.
1: Ja. Hey, de band is opgericht in 2014. Hoe is dat gegaan? Jullie zaten bij elkaar in de klas.
3: Ja.
1: En jullie dachten, kom.
3: Ja, let's go.
2: Ja, eigenlijk heel stom, want we zaten, het was toen ook WK in 2014 en ik weet het nog wel best wel goed. We waren bier aan het drinken natuurlijk en we speelden al een tijdje samen gitaar en ik had altijd zoiets van, we moeten in een band gaan, is vet. En Hidde was altijd, nou hoeft niet, ik kan dat niet. En uiteindelijk hebben we toch gezegd, we gaan het proberen en we gaan er gewoon mensen bij zoeken. En jongens bij ons op school die ook wat muziek deden en ook metal leuk vonden, die begonnen al gelijk, eigenlijk al, die sloten ons bij ons aan. En daarin is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Meteen Black Rabbit of had het een andere naam?
2: Nee, wel vanaf het begin Black Rabbit.
0: Okay.
2: Ja.
1: En in 2013 waren jullie bij Megadeth geweest.
2: Ja.
1: In 2014 begin je de band.
2: Ja.
1: Klonk je toen ook als Megadeth of klonk je toen gelijk al als hoe je nu klinkt?
2: Nee, begin niet.
1: Nee. Maar hoe klonk je nu in begin?
3: Ja, dat is
1: het is lang geleden hier.
3: Ja, wel meer richting het Megadeth, denk ik.
2: Ja.
3: Dat was natuurlijk wel de grootste inspiratiebron voor ons beiden als gitaristen. En dat was wel echt het gros van de inspiratie die in de band terecht kwam vanuit ons.
2: Ja. Dus heel trashy.
3: Ja.
2: Gewoon geluid was gewoon natuurlijk wat dunner. En we hadden de keer allemaal nog niet zoals we nu hebben. Maar ja, ik denk, want de eerste EP, Warren, onze eerste EP, die 4 nummers komen eigenlijk uit die periode.
3: Ja.
2: Dat is toen een beetje ontstaan en langzaam gaan groeien tot de nummers wat ze nu zijn.
3: Ja.
2: Dus ja, met de eerste EP kun je denk ik gelijk.
1: Ja, ja. En hoe zijn jullie aan de naam Black Rabbit gekomen?
3: Nou ja, dan gaan we gelijk weer terug naar dat WK.
2: Ja, diezelfde dag.
3: Ja, dus diezelfde dag. Ja, ja, wij hebben, dat is eigenlijk een verhaal wat we een beetje proberen eruit te krijgen, maar ja, het is wel leuk om te vertellen. We hebben toen met het WK waren wij met z'n tweeën het barbecue aan het doen bij Jelle thuis. En toen zaten we een beetje te geinen met verschillende bandnamen, met combinaties zoals Black Sabbath werd dus Black Rabbit. En ik weet even niet meer wat we allemaal meer hadden.
2: Iets met dieren. Het was iets met dieren. En toevallig hadden wij ook een konijn wat zwart was.
3: Ja.
2: toen de tijd.
1: En barbecue is er ook een link tussen konijn en barbecue.

0: barbecue? Of is dat...
1: Had wel gekund.
2: Had gekund. Ja. Maar
0: ja. Dan wordt hij zwart op de barbecue, dacht ik. Maar dat is niet...
1: Nee. Ja, dat is wel zo gevaar.
2: Zwarte blakend vlees.
0: Oké, okay, jongens. Nee. Ik bedenk jullie verhaal voorzien te plekken. Ja. Dat,
2: Black Sabbath werd Black Rabbit. En dat hebben we er eigenlijk gewoon ingehouden. En hebben we ons hele verhaal omheen gebouwd.
3: En wat denk ik leuk is om te vertellen is dat... We kregen op een gegeven moment ook wat, ging wat meer als band, dus we waren wat meer een bandje. En toen kregen we op een gegeven moment de opmerking, ja, ik had jullie wel willen boeken, maar door jullie naam, dat kan niet op een metalfest. Ja. En toen hadden wij zoiets van, ja, gast, what the fuck, onze muziek is vet. En we hadden toen onze eerste EPL uit met de Arctic, met het konijn en heel bruut. En toen dachten wij van, ja, hier moeten we gewoon een fucking vet concept van maken. En gewoon goed aan.
2: Middelvinger opsteken naar die mensen en gewoon iets vets ervan maken.
3: Dat was wel echt, denk ik, de bewustwording van, ja, hier moeten we... Want we hebben zelfs nog overwogen misschien een andere bandnaam te doen. Hè, omdat het dan echt niet metal was. En toen dachten wij echt van, ja, je moet gewoon ons eigen...
2: Fuck it.
3: Ja, gewoon iets vets van maken.
0: We gaan er wat van maken. Ja. Ik denk gelijk een beetje aan de Playboy. Hoe ligt het aan mij? Dat is ook...
3: Helemaal met die oortjes.
1: Dat is door die oortjes.
2: Dat is door dat concept van die oortjes.
0: Ja, mensen, zo'n half oortje Playboy even dan erbij. Ja. Oh joh, dat kunnen we doen.
2: Maar niet door de naam.
0: Eén geknik oortje erbij.
2: Ja, dat kunnen we toch regelen.
0: Ja. Ter plekke kun je het even regelen, inderdaad, ja. Ja, dan hebben we toch wel iets Playboy. Ja, je hebt van die mooie oren.
3: Black Rabbit.
0: Ja, dan hebben we hem. Ja hoor. De Playboy. Je hebt alleen wel het oor gedaan waar Black Rabbit op staat.
3: Dan
0: moet je even die andere oor eventjes knikken. Ja, daar komt hij hoor. En dan maken we een mooie foto van. Ja, echt. De playmate van de maand. Dat was Jelle.
2: Doe de kleren uit.
4: En dan uitklappen, hè, die poses.
0: Ja, ja, uitklappen. Ja. Dit wordt iets heel erg fraais, jongens. Ken je nog Abhorrent?
2: Ja.
0: Rick? We hadden hier Rompeprop te gast.
2: Ja.
0: En de drummer, Joris, die
2: zat daarvoor in die band.
0: Voor Rompeprop bij Abhorrent.
2: Ja.
0: En toen hebben wij daar twee nummers van gedraaid. En hij werd wel enthousiast van. En hij heeft mij alle demo's toegestuurd.
2: Echt? Leuk.
0: Dus ik vind het nog steeds een toffe band. Oude shit, heren. Zo klinkt het ook. Maar ik kan het ontzettend waarderen. En nou goed, laten we even nummer draaien. Incense of Decadence.
2: Leuk.
0: Prachtig.

0: Lekker
1: gitaar heeft ze licks in zitten.
2: Ja. En het is die, maar, die garage shit ik net laag af.
1: Maar die solo schiet wel alle kanten op.
2: Ja, maar het is toch heerlijk. Het is echt...
1: Ja, er zit al ergens een begin, er zit al ergens ook een eind. Maar wat doe je daartussen allemaal eigenlijk? Sommige riffs, echt wel vet.
2: Ja, ja, het is toch geweldig, man.
1: Nou, dit hoort al wel een beetje ook met dit geluid, hè?
2: Vind ik eigenlijk wel. Vind ik
1: wat
2: wel.
1: Zou je dit te gek vinden als we het opnieuw zouden opnemen met een hele strakke, nieuwe, vette, moderne productie?
0: Nee, dat is niks.
2: Nou...
1: Het zou wel beter uit de verf komen, maar...
2: Kijk, ik...
1: Misschien.
2: Kijk, als je het nu opneemt...
1: Maar hoort dat?
2: Dan is het ook raar als het dan klinkt alsof het van de jaren 90 is. Dat vind ik ook weer een beetje nepperig. Maar je hoort hier inderdaad de jonge honden. Je hoort hier lang geleden. En dat maakt het...
1: Het is ook zijn charme.
2: Zijn charme heeft inderdaad, ja.
1: Maar wanneer is dit?
2: Doe niet helemaal te zeggen, maar ik denk eind jaren 90. Die van 97, 98, dingen daar vandaan.
1: Ja, ik denk.
2: Afkomstig
1: is. Na 88 en voor 96.
2: Ja, pak even het richter erbij. Heel goed, Ricky. Erg leuk. In 93 kwamen jullie met jullie full length aanzetten. Hypnosomnia.
0: 93?
2: Oh, sorry. Ja, ik zie het weer even met abhorrence in mijn hoofd, jongens. Sorry, 2023.
1: Ah, dat klopt wel.
2: Dat klinkt beter, hè?
1: Ja.
2: Hoe werd je ontvangen?
0: Op zich, we zijn toen in zee gegaan met iemand die het meer de wereld ingooide. Dat werkt op zich best wel goed. Dus hij werd volgens mij best wel positief ontvangen.
3: Ja, alle reviews waren heel erg positief.
0: Ja.
3: We hebben ook in de Rocktribune staan toen.
0: Ja.
3: Een review. Was volgens mij ook van de 8 of zo. Maar goed ontvangen. Echt, dat was wel denk ik ook ons moment dat we zeiden, oké, dit is onze nieuwe sound. En hier gaan we mee door. Dus dat voor ons ook echt maar weer even een soort herstart, nieuwe zanger, nieuwe bassist.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Coffin Feeder. Jullie nummer 2.
3: Ja, ja, daar hebben wij toen nog in 2022 in de DB's mee gestaan. De oude DB's.
2: Disquiet.
3: Ja, was dat toen.
2: Met Disquiet. Ja. Ja, onze jongens hebben ook al in de show gehad. Ja.
3: Ja.
1: Zeker.
3: Ja, het was een toffe show.
0: Ja.
3: Sven, qua vocalist, is echt een beest.
2: Ja,
3: dus
2: zeker.
3: Dus het was leuk om daar het podium mee te mogen delen.
0: Ja. En we hebben getwijfeld over Aborted of Coffin Feeder. Omdat we dat allebei heel vet vinden.
2: Aborted, ook leuk. Ja. Ja.
0: Alleen Coffin Feeder sluit dan weer wat meer aan conceptueel en veel postproductie. En
3: en een moderne jasje een beetje, wat ze doen.
2: Nou ja, het is Plug It In. Ik vind het een beetje een...
1: De titel is een beetje...
2: Op zich niet nieuwsgierig naar dit verhaal erachter. Dus met om jou die verhaal, je moet dit ook niet willen weten. We gaan luisteren naar Coffin Feeder met Plug It In.

0: Jones. Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Dit is Kink Distortion.

0: Is it the Rich Black Rabbit? Nee, yes.
1: Klopje. Kom maar op, een instrumentaal nummer heb ik uitgekozen voor deze week. En ook nog eens een keer in het death metal genre. Het nummer heet March of the Campbelltown en de band heet Pentacle. Kennen jullie de band?
2: Zeker. Nee.
1: Ja? Jullie, jongens?
2: Nee.
1: Oh ja? De band bestaat best wel lang eigenlijk.
2: Ja.
1: Al. 1989. Dus dat is al een behoorlijk eindje. Het nummer March of the Campbelltown komt van het album uit 2005. En het heet, dat album heet Under the Black Cross. Het is de derde track op dat album. Het gaat bij de band Pentacle veel over zeevaart en de historie daarvan en oorlogsvoering, heb ik begrepen. De band komt uit Bladel, Noord-Brabant. Nog steeds actief. En hebben recent nog een split album uitgebracht met de band Death Fucker. Nou, mooie naam.
3: Ja.
1: What's in the name? Even kijken, de stijl van de band, althans wat ze zelf aangeven, Celtic Frost, Hellhammer, Venom, Battery. In het najaar, daarom zag ik ook dat de band nog behoorlijk actief was, staan nog een paar leuke interessante festivals op de agenda. In Duitsland, Griekenland en in Finland. Nou, March of the Campbelltown, Ernst. Ik zou zeggen, knal hem er lekker in. Pentacle!

0: Nou, dat was een heerlijk galopje.
1: Behoorlijke galop.
0: Hoe zit het trouwens met jullie, heren en galopjes? Past het in het verhaal?
2: Nou, ik denk het wel, in zekere zin.
1: Ja, op zijn tijd.
2: Ja, misschien dan pakken we de riddersoort of zo, dat we dan dat die daar voorbij komt.
0: Ik zou doen, want we zijn gek op galopjes hier.
1: Wordt gedraaid, hè?
2: Ja. En dus, dit item, nou, we ons opschrijven.
0: We vragen iedereen of ze alsjeblieft even een galopje willen maken.
1: Ja, er komen binnenkort een paar bands met galopjes.
0: Jij sprak de band Scar.
1: Scar, onder
0: die gingen
1: andere.
0: Zelfs een nummer, geloof ik, aanpassen.
1: Die hebben een nummer geschreven, inderdaad, met een galop, zodat die in de show gedraaid gaat worden.
0: Ja, dat zo vergaat wel, heer.
1: En binnenkort heb ik nog weer wat hopelijk nieuws.
0: Oh ja? Ja. Oké, okay, nou.
1: Ook met een galop.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Hey, jullie hadden een Black Rabbit Fest. Ja. 5 april jongstleden. Dat heet Black Rabbit. Ik vermoed dat het iets met jullie te maken heeft. Vertel even, wat is de achtergrond van dit?
3: Nou, wij hebben 2 jaar geleden bij Gigant hebben we een beurs gekregen. We moesten heel plannen schrijven om wat te doen. En wij hadden altijd het idee van, we vinden het vet om zelf iets te organiseren. En eigenlijk was het idee om met Pasen ons eigen festival op te tuigen. En zo is dat balletje een beetje geronden. En toen kregen we die beurs en hulp vanuit Gigant. En toen werd het eigenlijk concreet. En heb ik gezegd, nou, festival bij Black Rabbit, dat past wel. En op Pasen is ook niet zoveel te doen.
1: Ja.
3: Dus zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En vorig jaar hebben we de eerste editie gedaan. En in eigenlijk helemaal onze eigen huisstijl. Met ook dezelfde artwork artiest. Dus ook weer een beetje wel gelinkt aan ons, maar ook weer een beetje los van ons. Ja, dat eigenlijk.
1: Ja, Black Rabbit, paashaas, weet je wel, dat past wel bij elkaar.
0: Ah, ja. De paashaas.
3: Ja. Hadden ook een paashaas die rondrende constant. Ja. Door
0: in het zwart?
3: Nee. Die pakken zijn er dus niet. We hebben heel het internet afgezocht, maar.
0: Er zijn geen zwarte paaspakken.
1: Nee. Schilder is ook weer zo wat.
0: Ja, dat is ook wel geen dingetje inderdaad. Ja, dat begrijp ik.
3: Vaak gaan doen.
0: Hoe zoeken jullie de bands dan uit? Waar moeten ze aan voldoen? Moet het Nederlands zijn? Mag het van alles wezen? Wat voor een genre? Moet het bij jullie passen?
1: Nou, we zaten... Ja, zeg maar.
3: Qua genres hebben we wel een beetje ervoor gekozen om het niet te limiteren aan... Alleen death metal of alleen thrash. Dus we hebben wel een beetje ervoor gezorgd dat we best wel een ruim schala hebben. En dat voor het publiek hebben we best wel veel reacties daarover. Dat ze het best wel interessant vonden. Dus we hadden mensen, we begonnen met punk. Maar hadden we ook typische thrash metal, de death metal, black metal. En dat eindigde dan weer met echt klassieke heavy metal. Vond ik op zich wel een interessante aanpak.
1: Nou, voor ieder wat wils hadden wij een beetje.
3: Ja, dat was een beetje de
1: paasgedachte. Ja.
0: Zodat echt elk gezinnetje kan komen die denkt van joh.
3: Elke vader, elke moeder, elke zoon, elke dochter.
0: Ja. Met kids lekker komen. En als headliner, Goodot heeft je metal. En ik denk dat dan even mijn buurman moet aankijken, Rick.
1: Afgelopen keer, afgelopen editie, stonden wij daar. Ja, dat was superleuk. Ja. Leuk opgezet. Ja, je hebt de bands in het café, zeg maar.
3: Ja.
1: Kleine zaal, café. En de bands in het gigant hoofdpodium. Dus een hele leuke zaal. Toffe bands, mooi opgezet. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Want dus daarvoor was Picture. Dus dat is dan die old school heavy metal die dan eindigt, zeg maar.
0: Ja, en dat is ook de bedoeling variatie. Dat Good Old Heavy Metal het eindigt? Of mag het volgend jaar...
1: toeval misschien dan.
3: Ja, dat was toeval. Ja.
0: Dat is toeval. Oké. Want er komt een derde editie aan.
3: Zijn we nu over aan nadenken wat we gaan doen volgend jaar. Of dat we het volgend jaar doen of het jaar erop. Maar we hebben wel gemerkt dat zo'n festival organiseren... dat vergt best wel veel energie en tijd.
1: Veel werk hoor.
3: En we willen nu eigenlijk weer zeggen van... nou, nu moet Black Rabbit weer even op één staan.
1: Ja.
3: Dat we daar weer even druk mee zijn.
1: Focus op...
3: We zijn er nu een beetje in de overweging van... wat gaan we volgend jaar doen, wel niet. Het jaar erop of... nou goed, zo. Maar we hebben de bands ook al een beetje gedaan uit de regio. Nou, dat vinden we leuk. We hadden vorige afgelopen editie Tom. Een puntbeetje uit Zutphen. Die kennen die jongens ook toevallig. Nou, een puntbeetje past dan perfect in het café. Dat is echt een beetje oldschool rock'n'roll. Nou, dus dan krijgen die daar plekken. Dus regio gebonden, ik vind ik altijd leuk. We hadden Hoeflon uit Arnhem als echte oldschool death metal.
0: Ja.
3: We hadden de Harringtons uit Zutphen. Ook weer wat meer trash death. Hesken uit Zwolle. Dat is dan weer heel symfonisch en prog. Ja,
2: gewoon uit onze eigen kenniskring hebben wat. En we wilden altijd wel een headliner of twee wat grotere namen om dan echt ook voor het publiek dat de mensen te trekken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, en juist, nou, een leuk idee.
1: Dat ja. gevarieerde is juist dan best lastig om bij elkaar te krijgen. Om er echt een goede pil van te maken.
0: Dus ja, precies. Ja.
1: Ik zeg dat ik persoonlijk juist dat heel leuk vind. Om met Maarten dan op zo'n soort festival te spelen. Dat heel gevarieerd is in plaats van alleen maar een oldschool fest. En waar we staan met...
0: Helemaal mee eens.
1: Met de bekende namen, de Pictures, houden we allemaal tof. Maar ik vind het leuker eigenlijk zelf om bij de iets hardere bands en wat meer in variatie te staan. Want dan heb je ook publiek die jou vaak dus nog helemaal niet kent. Bij zo'n oldschool fest, ja, dan kent iedereen het wel. Heb je misschien 100 keer gezien. Ja. Hier staan dan fans die je nog juist niet hebben gezien. Ja. En fans misschien van ons die andere genres niet hebben gezien. Dus volgens mij kun je dan ook juist leuk zieltjes winnen. En er zit ook een risicootje aan. Hè? Niet iedereen vindt altijd alles even leuk.
0: Ja. Maar dat hou je denk ik altijd.
1: Ja, maar ik vind het juist dat wel... Het is ook een uitdaging.
0: Ja,
1: om wordt... daar dan tussen te staan.
0: Ik hou van heavy metal, thrash, death, black, doom. En als het allemaal op zijn dag allemaal voorbij komt, vind ik wel leuk.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, maar als ik hou ook van al die genres, dan...
1: Ik vind dat mooi.
0: Ja, dan heb ik zeker wat gemist. Ja. Maar goed, Rick speelde, dus dan heb ik nooit zo'n interesse.
1: Dan had je ze ook eerder weg kunnen gaan.
0: Ja, dat is waar. Ja, dan heb je een punt. Hell Valley High. Ken jij ze?
1: Ja, want die heb je eerder gedraaid. Die band.
0: Fuck. Is het zo?
1: Ja.
0: Oh, ik
1: weet niet of die dit nummer hebt gedraaid, maar als
0: we
1: die nummer hebben, dan komt het ook niet hier uit de regio.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat deur komt wel bekend voor eigenlijk.
1: Als maar, het lekker is, nog een keer toch?
0: Nou, we hebben natuurlijk best wel ook vanwege de gasten allemaal wat zwaarder. En ik dacht, ik wil even iets anders tussendoor, zeg maar. Dit is meer stoners. Ken ik al een keer gedraaid? Fuck it.
1: Je vindt het goed, dus draaien.
0: High Valley, nee, Hell Valley High heet ze, met Futile.

0: Ja, ja, High Valley, Hell Valley Heights.
1: Dat is echt steeds andersom. Gewoon lekker om dit nummer nog een keer te horen.
0: Ja, we hebben gecheckt. We hebben in april of zo een keer gedraaid.
1: Ja, ik denk het is Show with Damnation.
0: We hebben zo'n mooie lijst van Erwin. En daar heb ik op zitten zoeken. En daar kwam ik hem, ja, misschien zoek ik niet goed, maar ik kwam hem daar niet op tegen met de zoekfunctie. Maar ja, je laat een playlist aan mij zien.
1: Ja, maar Erwin is even op kans voor jou, toch?
0: Ja, maar niet in
1: hij
0: de april.
1: Hij loopt een beetje achter.
0: Dat,
1: Oh, Erwin, kom op dan. Hoe kan dat?
0: Nee, ik weet het, maar het geeft niet. Het is een lekker nummer, dus helemaal mooi.
1: Ja, toch. Waard hem nog een keer toe.
0: Hey, jongens, over 5 jaar. Waar staan jullie dan? Dat is ver weg. Maar hoeveel albums zijn we dan verder? Hoeveel verhalen hebben we er gehad?
2: Eentje.
0: Eentje?
2: Ja. Ik denk het wel.
0: Ja? Ja?
2: Realistisch gezien denk ik wel. Hè.
1: Ja. Verwacht van wel. Ja.
0: En dat betekent dat het nieuwe album dan niet heel snel gaat komen? Of komt hij wel heel snel, maar een vol verhaal heel lastig te bedenken?
2: Nee, het verhaal... Nou, we hebben het verhaal al... We weten al welke kant we op willen. We hebben het verhaal...
0: Voor meerdere albums?
2: In ieder geval voor de eerstkomende.
0: Ja. Ja.
2: We hebben eigenlijk ook al wel een keer verder gedacht van hé, wat zou daarna kunnen. Maar we willen de volgende plaat echt goed aanpakken. Dat mensen niet meer om ons heen kunnen. We willen hem echt gewoon neerzetten, wat we ook al zeiden, met gastartiesten. Daar zijn we nu in dit proces zijn we net begonnen en realistisch gezien, ook met het fixen van een show, een tour en eventueel een boeker die ons daarin kan helpen. We hebben daar ook wel met mensen over gesproken die zeggen van je kunt beter de tijd nemen en het echt goed aanpakken. Omdat je nu weer over een jaar een plaat uitbrengt en dan weer net niet shows hebt en dan weer net niet is.
1: Sla je net de plank mis misschien of net de verkeerde timing.
0: Ja.
2: Want dat is wat we heel erg merken.
0: Oké, je mikken wat hoger.
2: Ja.
0: En wat wil je daarmee bereiken? Wat is dan het doel?
1: Een grote tour.
2: Nou ja, in ieder geval dat we erkend worden in de grotere metal festivals in Nederland. Dus een Into the Grave, een Stonehenge. We hebben al een keer op Stonehenge gespeeld, maar dat we daar ook voor gevraagd worden. En dat we door Europa een toertje kunnen regelen. En er hoeft niet eens een grote zalen te zijn, maar dat we
1: onze naam eruit krijgen. Ja, net wat meer bekendheid. In plaats van dat je echt de kleine zaaltjes pakt en hier en daar voor bij wijze van spreken kratje bier speelt, willen we eigenlijk toch meer de voorprogramma's gaan pakken.
2: Dat hebben we nu gelukkig al niet meer, maar we moeten nu een stapje omhoog.
1: Ja.
0: Heb je ooit ook iemand ontmoet met de band? Die denkt van ja, het is wel ontzettend vet dat we die ontmoet hebben.
1: Oeh.
0: Moet je hard over nadenken.
2: Nou, wat ik heel vet vond. We hebben in het voorprogramma van Beast gespeeld. Deense death metal band.
0: Ja. Die zijn groot geworden.
2: Ja. En zij speelden toen in de kleine zaal van Patronaat. En wij in het voorprogramma. Ah, ik vond dat zo vet. Want ik vond ze ook heel vet. Gewoon, ik vind ze heel vet. En hun, wat zij doen, dat ambieer ik ook. Zeg maar, echt klein beginnen in Denemarken. En dan uiteindelijk kleine zaaltje. Dat vond ik heel vet.
0: Wat doen zij? Want ik heb ze in mijn andere programma. Heb ik een soort van top 40 bij Nieuwe Metal. Daar zijn ze best wel vaak voorbij gekomen. Ik vind het ook vet. Maar ze zijn best hard gestegen.
2: Ja.
0: Terwijl ze niet iets nieuws doen, zeg maar. Heb je een idee waarom zij zo hard... Kan je daar iets van kopiëren? En ik denk, hey.
1: Ik denk wat zij vooral live heel goed doen. Ze houden het heel informeel. Heel klein eigenlijk. Ook al is het best een grote zaal. Ze maken de interactie heel erg belangrijk.
2: Ja, en ze spelen heel veel. Ze hebben echt veel gespeeld.
1: Dat klopt. Maar ja, dan moet je ook, als je veel speelt, nog wel iets interessants doen.
2: Nee, zeker.
1: Waardoor je mensen wel geïnteresseerd houdt.
2: En wat ik bij hun heel erg voel, is die er zit een soort vibe in. Een soort oldschool vibe. Dat je echt naar een death metal bandje zit te kijken. Maar het boeit ze ook eigenlijk niet, want ze lachen allemaal en ze hebben allemaal plezier.
1: Ja.
2: En dat zie je. Ik denk dat de band wel heel erg siert. Met het plezier. Goede riffs, maar ook gewoon goede muziek. Laten we dat voorop zeggen.
0: Ja. Daar begint het mee.
2: Ik denk dat het daar wel mee begint.
1: Plezier uitstralen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En doen jullie dat? Ja. We hebben ze één keer gekeken, één keer gezien. Althans ik. Je hebt ze natuurlijk vaak gezien.
1: Ja.
0: Op de Rock Black Circus, toch?
1: Fest, Rock Circus ook. Black Rabbit Fest natuurlijk ook gezien. Metal Battle, volgens mij hebben jullie 2 keer daar gezien.
2: Ja.
3: Dus wel een aantal keer, maar dat doen zij wel.
4: Wij proberen
3: zeker
4: wel
3: wat ik me ook kan herinneren van Black Rabbit Fest, energie, er gebeurt wat op het podium.
4: Ja.
3: Dat staat echt wel goed.
2: Ja, ja. Ja, we doen ons best ervoor. En ik denk ook, we hebben ook wel side banners met eigen verlichting.
3: Ja. Ja.
2: En die ook een eigen thema neerzetten. En dan doen we altijd met de lichtman overleg van nou, dit zijn de nummers. En die kleurtjes hebben we per nummer.
3: Want wat wil je zeggen?
4: Nou, wij proberen er eigenlijk altijd wel echt een show van te maken. En een beetje het theatrale ervan. En wat de samenhang met ons concept. En dat hadden we vooral bij Black Rabbit Fest de laatste gedaan. We hadden dus een videoclip van tevoren opgenomen, ook in de Gigant. En die aankleding van die videoclip hebben we dus eigenlijk ook op het podium zelf vertaald weer. Dus met die kaarsen en en dat vind ik iets wat...
3: De kops erbij.
4: Dat vind ik altijd wel tof aan een nieuw album weer. Want het houdt het altijd wel weer een beetje fris en vernieuwend. Dus elke keer als mensen dan denken, oh, er komt een nieuw plaat uit. Dus hoe zou nu hun decor er weer gaan uitzien? Het moet niet een grote musical worden of iets dergelijks. Yeah. Maar wel gewoon dat iets anders is dan gewoon vijf man met zwarte shirtjes en
0: ja that's precies. It. En dat betaal je namelijk ook allemaal zelf. Is het ook duur zo'n band?
4: Ja.
2: Maar wij, ja.
4: Ja.
1: Het is aardig investeren.
2: Ja. En dat is vooral
0: een dure hobby.
2: Ja, zeker.
0: En heb je het niet alleen over het bier wat jullie moeten aanschaffen?
1: Nee, dat komt er allemaal nog bij.
0: Dat oké. Het is ook niet voor iedereen al weggelegd, Riggy.
3: Nou ja, het moet je passie zijn, hè?
2: Ja, hobby kost
3: en in het begin, zeker als je wil groeien, dan moet je investeren. En zeker mooie shirts, wat jullie nogmaals aan hebben, dat gaat wel helpen. Want die wil je als fan gewoon hebben. En dan lopen die fans ook weer reclame voor jou.
1: Ja.
3: En dat, ja, weet je wel, je moet eerst ze aanschaffen, je moet ze ontwerpen, dat kost honderden euro's. En dan moet je ze nog zien te verkopen. Daarvoor moet je weer spelen. En, want je verkoopt toch het meeste bij een live show.
1: Ja. Ja.
3: En niet online. Dus dat is investeren. En uiteindelijk moet je knop om dat je kiet gaat spelen. Ja. Minimaal eigenlijk. Dan ben je al heel lekker bezig hoor.
0: Volgens mij, als je kiet speelt, is dan
3: ben je al heel lekker bezig.
0: Ben je al een topper.
3: Ja.
0: Dat, zeker in de metal. Wat dat betreft is het een beetje ongelukkig scene. Financieel waar je in zit, zeg maar.
3: Ja.
0: Maar het zit wel vol met mensen die gedreven zijn uit een passie.
3: Tuurlijk.
0: Want voor het geld doen ze in ieder geval niet. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel weer mooi aan deze scene.
3: Ja, maar dat is het ook. Deze jongens komen toch ook uit, weet ik van waar allemaal vandaan. Een bar en eentje dan, dat doen we mee.
0: Om de hoek.
3: En de andere bands ook, Friesland, weet ik van waar ze vandaan komen allemaal. Ook voor die passie en de promotie voor de band.
0: Ja.
3: Maar het begint met passie.
0: Zeker. Nou, dat zit voor mij wel goed, heren.
3: Zeker.
0: Wij gaan zometeen nog heel even nog een quizje doen, denk ik. Nog een paar laatste dingetjes in de XL. En nu gaan wij de radiovariant afronden. Dank jullie wel, heren, voor jullie komst.
1: Jullie ook bedankt.
0: Naar de DB's. Nou ja, graag gedaan. En we zijn weer een stuk wijzer geworden van Black Rabbit. En ik ga jullie verhalen eens even uitpuzzelen, de teksten. Of ik dat,
3: hebben jullie ergens echt gewoon zo ver gekregen?
2: Het zou wel zijn.
3: Is dat de eerste band waarvan jij nu even in gaat zoomen op de teksten?
1: Dit is het keerpunt.
0: Ik weet niet of ik het heel lang kan volhouden, heren.
2: Er zijn plaatjes bij, dus je kan ook...
0: Dat scheelt me.
1: Het is net een stripboek.
0: Ja. Dat scheelt me wel, plaatjes kijken.
3: Dat is wel lekker, om te beginnen.
2: Er zijn maar vier nummers op de laatste EP, dus dat is ook nog wel...
0: Is ook nog te doen. Dus, ik ga toch eens eventjes...
3: Als jij nou volgende week even gaat vertellen wat je ervan geleerd hebt...
0: Oké, we gaan een nummer draaien. Dat is alweer even tijd. Dankjewel, Rick, voor deze intermezzo. Heren, dank wel voor het bier.
3: Ja.
0: Dat gaat helemaal goed komen. En een andere shotje drankjes. Hier.
3: En tasje.
0: Nou, dat gaat...
2: Er zit nog een cd'tje
0: een shotje half leeg.
2: Een shotjes hebben we ook nog mee, dus komt goed.
0: Hij is helemaal niet vol.
2: Ja, dan drink er maar eens 20 van op.
0: Oh, 20? Ja, dat zal inderdaad.
1: We hebben van alle shotjes een klein slokje genomen.
0: Of die wel goed is.
2: Om een beetje los te komen.
0: Ja, deze is wel goed. Met de volgende. Dat is wel aardig.
3: We kunnen even kijken. Edens, of we misschien nog zo'n pakketje voor een luisteraar kunnen samenstellen.
0: We gaan erover nadenken.
3: En dan maken we er even een leuk vraagje bij. En dan... posten we dat nog even op onze socials.
1: Klinkt goed.
0: Ja. Dankjewel, heren. En dan gaan we afsluiten met jullie nummer 1. En daar, heb je enig idee?
2: Hollow Eyes, denk ik.
4: Als in meest gespeelde of op dit moment de populairste?
0: Oh, sorry. Jullie hebben drie nummers doorgegeven.
2: Oh, oh, ja, nee, tuurlijk. Ja.
1: Asphyx.
0: Asphyx. Ja, dat is hem. Waar komt die vandaan?
1: Deze heb ik ingestuurd.
0: Die heb jij ingestuurd.
1: Ik vind dit is zo'n hard nummer. Dit is echt gewoon keihard losgaan.
0: Nog meer dan deathcore, hè?
1: Ja, als je echt wil mosje wil, ja.
0: Ja, het is toch...
2: Lekker lompen om een hulp.
1: Ja, dit is echt gewoon keihard rennen.
0: Dit is, ja, absoluut, absoluut. Nou, heerlijk. Death the Brutal Way. Hoe mooi kun je het afsluiten. Prachtige tekst. Toch?
1: Ja.
0: Ik ken de tekst niet, maar...
3: Ja, de titel in ieder geval
0: die prachtig is. In ieder geval heel mooi gezongen door onze Martin. Dankjewel, heren. En volgende week zijn we weer met een nieuwe De Loodzwaren.
3: Schakel even over naar de XL.
0: Zeker.
3: En tips en nieuwtjes, loodzwarenjongens@kink.nl.
0: Goed idee.
3: Loodzwarenjongens, niet de loodzwarenjongens. Loodzwarenjongens@kink.nl.
0: Exact. Goeie toevoeging. Tot volgende week.
3: Later.

0: Session.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbund cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ja, welkom, welkom. We zijn weer live en puur dag 3 van Jera On Air. En het is nog steeds warm, het zal je niet verbazen. Maar het wordt weer een hele leuke, gezellige, volle uitzending met... ook gewoon echt de grote toppers van vandaag aan de tafel. En we hebben er hier al twee zitten. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst nog eventjes luisteren naar een van de bands die ik vanavond heel graag zou willen zien. Maar echt fucking vette band. Hier hebben we Turbo Negro met Wasted Again.

0: en dat was Turbo Negro met Wasted Again. En die staan vanavond in de Vulture van 9 tot 10 voor 10. Dus dat is een hele mooie om naartoe te gaan. En Jelly is op mijn koptelefoon steeds harder te draaien. En nu hoor ik helemaal niks meer. Thanks. Maar we hebben de grootste act van dit festival hebben wij nu gewoon bij ons aan tafel. En dat is heel speciaal. Want we hebben Lil Kid & Lizzy hebben wij aan tafel zitten. Samen met Big T-Dog. Welkom. Hartstikke leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Lizzy vindt het nog een beetje spannend, hè?
2: Dat snap ik ook heel goed.
1: Met de microfoon, dan mag je ook praten.
0: Je gaat vanavond ga je natuurlijk iets heel erg tofs doen. Want wat ga jij doen met papa samen?
3: Liedjes.
1: Je moet in de microfoon praten, Lizzy. Anders kunnen ze niet horen. Dan doen we hier.
0: Nou, dus
1: wat gaan we doen? Ze vindt het een beetje eng.
0: Snap ik.
1: We gaan samen liedjes draaien, hè?
0: En wat voor liedje ga jij draaien? Zeg maar tegen papa, dan kan papa tegen ons zeggen.
1: Wat is jouw favoriete liedje?
0: Het is heel erg spannend allemaal. Dat snap ik ook helemaal. Vooral als het je eerste grote festival is waar je mag gaan staan.
1: Ik hoor net dat we een liedje gaan draaien van Rutger en Thomas. En Paco.
2: Oh. Rutger en Thomas.
1: Ja.
0: Wat leuk. En heb je er al heel veel zin in? Mag ik ja knikken of nee zeggen? Ja? Wat goed.
2: Oeh, ik snap het ook.
1: Ik denk dat we ook wel iets van de Interrupters gaan draaien. Dat vind je wel heel leuk.
2: Oeh, dat is ook heel leuk.
1: Nelly the Elephant. Vind je ook altijd een leuk liedje.
2: Oh, dan gaat het heel

0: of aan de zijkant van het podium? Of wat ga je nog doen?
1: Nou, straks om 4 uur, dan zat er een bandje in de Sparrow, de JB Conspiracy.
0: Hoe vet.
2: Dat is leuk.
1: Ja, dat is een bandje die heb ik echt denk al, ik weet niet, 20 jaar geleden voor het eerste keer geboekt, gewoon in die era. En nou, die komen om de zoveel jaar weer een keer terug en daar heb ik heel veel zin in. Maar zeker ook Viagra Boys vanavond.
2: Ah, ja.
1: Ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe dat gaat werken op Jera. Dat is natuurlijk een klein beetje een out-of-the-box bandje.
2: Ik denk dat het wel goed werkt, want het is wel gewoon alternatief en hard genoeg en een beetje gekkig. En zeker op een zaterdag kan dat wel goed werken. Dus nee, ik zou zeggen, alvast heel veel succes vanmiddag.
0: Ja, Lizzie, en vooral jij ook even zeggen wanneer ook. Want jullie staan vandaag vanaf 6 uur staan jullie in de Quail op kanaal 3. Dus dat is heel erg belangrijk.
1: Zeker.
2: Belangrijk om te weten inderdaad. En ja, tot volgend jaar dan op Mainstage natuurlijk.
1: Ja, nou, dankjewel. We zien jullie zeker terug volgend jaar.
0: Tot volgend jaar.
2: Heel graag. En ja, wij gaan nog even muziek luisteren van onze Belgische vrienden van Ronker. Met, ja, de titel is een leugen. Het is No Sweat, maar echt wel dat er sweat is.

0: dat was Ronker met No Sweat. En inderdaad, we zweten ons helemaal de tafels nog steeds. En zij staan vandaag in ieder geval nog on stage. Even kijken. Nee, de uitzending is al. Die begint pas als de. Tenminste, hij is pas te horen op het moment dat zij al gespeeld hebben.
1: Ah, okay.
0: Maar in ieder geval, we hebben hier ook ondertussen een hele vette andere band staan. Zitten eigenlijk.
1: Zitten inderdaad, ja.
0: Die zijn eventjes omgeswitcht, want we zouden eigenlijk Ronker nu in de uitzending hebben. Maar gelukkig zit Distant al klaar en zijn ze al bij ons aanwezig. Welkom heren, super tof dat jullie er eventjes zijn en even tijd voor ons willen maken.
2: Ja, tuurlijk.
0: Hoe gaat het met jullie?
2: Ja, goed.
1: Bedankt.
2: Warm?
1: Oh. Nee, wat lekker dat jullie er zijn. En dat jullie ook weer eventjes terug in thuisbasis zijn. Want volgens mij gebeurt dat niet zo heel veel de laatste tijd, hè?
2: Voornamelijk buitenland inderdaad.
1: Ja.
0: Jullie zijn echt onwijs lekker bezig.

0: Met alles. Jullie duiken overal nergens op, gewoon in posts ook. En het is overal weer waar jullie op de posts zien staan. Het is echt super vet.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dank je.
3: Want de toertjes van de laatste tijd. Kunnen jullie onze luisteraars eventjes verlichten met wat jullie zoal hebben gedaan? Laten we zeggen, alleen al het laatste jaar.
1: Ja, echt heel veel. Gewoon overal over de wereld eigenlijk.
3: Ja, wat bizar is dat, hoe gevoelsmatig, hoe snel dat voor jullie gegaan is. Of heb ik dat gewoon helemaal gemist?
1: Nou, we zijn al 12 jaar bezig. Dus
3: ja.
1: We werken al een tijdje eraan. Maar ja, het is wel een stijgende lijn. En vooral de laatste 4 jaar, zeg maar, zitten we gewoon continu on the road.
3: Oh, en zit er dan aan vandaag ook nog eventjes verder een soort van pauzetje of kleine rustmomentje om weer thuis te zijn? Of is het hierna gewoon meteen weer verder door en knallen?
2: Door, knallen.
0: Lekker.
3: En wat staat er op de planning voor jullie?
2: We hebben sowieso over een paar dagen Resurrection Fest in Spanje. En dan hebben we nog een paar clubshows met Troon. En dat is dan in Frankrijk. En we spelen ook nog in Milaan.
3: Vervelend.
2: Heel vervelend.
0: Als jullie zoveel on the road zijn, is er ook een land die jullie nog niet hebben gehad en een specifieke stage waar jullie nog ontzettend graag zouden willen spelen?
2: Ja, ik wil eigenlijk heel graag Kopenhagen in Denemarken spelen, festival.
0: Ja.
2: En Hellfest in Frankrijk. Maar weet je, dat is gewoon een kwestie van tijd.
0: Ja, met hoe hard jullie nu bezig zijn, moet dat sowieso wel goed gaan komen.
1: Ja, komt wel goed. Je kan ook niet alles in 1 jaar doen natuurlijk. Hè?
2: Dus, ik kan het niet forceren. Nee. Geef het de tijd.
3: Nee, dat is waar inderdaad. Want jullie hebben net ook weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja.
3: Laten we daar eventjes naar gaan luisteren. Daarna wat vraagjes daar verder over.
2: Yes.
3: Dit is Distant met Red Torture.

0: Caution.
1: Ja, en dat was Dissen met Red Torture. En die vocals, zo de tafels, die komen echt even goed uit binnen. Lekker. En Jelle, je had nog een en ander vraag geloof
2: ik. Ja, nou, dit is een nieuwe single die volgens mij nog 2 weken geleden uitgebracht is. 3 weken geleden. Niet zo heel lang geleden, toch?
3: Ja, een paar weken geleden.
2: Een paar weken geleden al. En is dit opmars naar weer helemaal nieuwe plaat, EP?
3: Dat gaan we volgende week zien.
2: Oeh.
4: Ja, nieuw album.
2: Nieuw album, gewoon volgende week ook heel nieuw album gedropt.
4: Nee. Pre-orders zijn online.
1: Oh, dan moeten we even checken.
4: Ja.
2: En dat gaat gepaard ook weer met nog een nieuwe single? Of?
3: Zeker.
4: Uiteraard.
2: Ik ben al blijer met zeker dan met misschien volgende week. We gaan eens kijken. Oké, kunnen jullie iets over de plaat vertellen?
3: Nou, je hebt net een mooie single ervan gehoord. Mm-hmm. En je hoort dat het wel lekker doorknalt. Dus dat kun je verwachten keer 13.
1: Lekker.
2: Kijk, 13 nummers. Langzaam pellen we zo af en dan krijgen we meer informatie.
3: Ja, precies.
4: Juist.
2: Hoe gaat het allemaal heten? En wanneer kunnen we het hele album verwachten?
3: Ja, de album?
4: Eind het jaar.
1: Okay, dat is al snel genoeg eigenlijk.
4: Ja, dus
1: het gaat nog een heel proces vooraf natuurlijk bij jullie ook.
4: Ja,
3: daar zijn we al heel lang mee bezig. Ja.
4: Het duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. Gewoon van het schrijven tot het samenstellen, mixen, masteren en heel de campagne eromheen. En het indienen bij het label en zo. Dus dat is een gemiddelde periode van 2 jaar.
1: Ja, en dat is nog best wel snel eigenlijk.
3: Ja, we knallen door.
4: Ja, wij knallen door. Wij proberen te releasen onder 1,5 jaar, maar we houden 2 jaar als maatstaf.
1: Ja, dat is echt een mooie inderdaad. En zijn jullie bij een specifieke studio en producer waar jullie elke keer bij terugkeren?
3: Ja, Nouri Edgen.
1: Nice.
2: Hoppa, pluggen die allemaal.
4: Ja, dat doe ik samen met een van mijn beste vrienden, Roelof. En we hebben samen die plaat gemixt en gemasterd. En dan doe ik thuis alles recorden eigenlijk.
1: Vet.
2: Ja. Oh, dat is wel lekker, want dan heb je wel wat meer de tijd ervoor om er ook echt gewoon mee bezig te gaan. En de details erin te zetten in plaats van dat je zegt van oké, we hebben nu 2 weken en in die 2 weken moet alles gaan gebeuren.
4: Ja, dat klopt. Maar het is ook, voorheen hebben we gewoon mensen gehad waar we het aan deden uitbesteden. En het was gewoon een goed product geworden. Het was gewoon vette muziek. Alleen, als je het schrijft, dan zit het in je hoofd uiteindelijk anders dan iemand anders die het voor jou gaat afmixen of een productie eraan toe gaat voegen. En ik was daar gewoon niet helemaal happy mee, want ik had zoiets van, ja, ik denk dat het gewoon anders kan. Dus toen heb ik gewoon het touwtje zelf in handen genomen en heb ik gewoon gezegd, ja, hey boys, luister, dat is allemaal leuk en aardig, maar we gaan het gewoon zelf doen, want ik heb gewoon een bepaalde visie erbij. En dit is wat het gaat worden. En iedereen zei, ja, tuurlijk, waarom niet? En ik denk, nou ja, ik vind dat dit onze beste plaat tot nu toe wordt. En dat het gewoon weer nieuwe deuren gaat openen. En ik denk dat dit de beste versie is van ons Distant die je kan hebben.
2: Ja, vet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kijk in ieder geval uit naar de nieuwe singles en uiteindelijk ook de plaat natuurlijk. En hoogst waarschijnlijk zien we jullie wel weer ergens op een tour langskomen. Want dat blijven jullie ook gewoon doen.
4: Zeker. Volgend jaar, januari, februari met Spide in the Mirror.
1: Heel vet.
2: Kijk eens aan. Ja. Ook gewoon geen kleintjes, hè? Dat doen ze gewoon even.
3: Nee, zeker niet.
4: Nee, zeker niet.
2: Lekker bezig. Nee, heel. Oh, jij wil nog een.
1: Ja, mag ik ook een keer wat zeggen?
2: Ja, klopt.
1: Jullie in ieder geval heel veel plezier vandaag met jullie optreden. Want het wordt er echt eentje voor in de boeken, volgens mij.
3: Zeker.
1: En we kijken er heel erg naar wat er allemaal nog voor jullie gaat komen. En thanks dat jullie even de tijd hebben gemaakt voor ons.
4: Natuurlijk.
3: Jullie ook, bedankt.
2: En wij gaan luisteren naar Dead by My Side van Desolated.
4: Lekker, man.

0: Distortion.
1: Ja, en dat was Desolated, Death by My Side. Het gaat er ook echt goed hard op. En net hoorde je de heren van Distant. En helaas was één gast, die is missing in action. Maar ja. Nina is er weer eventjes van Best Hard voor een Vrouw. Hey Nien, hoe is het met jou?
2: Hey, ja, goed. Goed en warm weer, hè? Je hebt wel, je hebt geen geluk, Hanne. Want het is toch weer een band die jij heel graag te gast had gehad, hè?
1: Ja, maar ik heb ze al vaker gesproken. En ik weet ook wel, spreken ze sowieso nog wel een keer. Wellicht dat ze nog een keertje langskomen.
2: Dus ik ben niet dit festival jouw teleurstelling, zeg maar.
1: Jij bent absoluut nooit mijn teleurstelling. Dat kan jij gewoon niet zijn.
2: Wat fijn.
1: Hey, wat heb je al gezien vandaag?
2: Wat heb ik al gezien? Ik heb Combust wilde ik graag zien. Want die spelen echt super vette oldschool hardcore, zoals ik dat vet vind. Ja. Ik vind zelfs dat ze een klein beetje weg hebben soms van Right Direction. Ik als M-Tone Rebel...
3: dan ben je verplicht bijna dan.
2: Ja, dat klopt. Dus die heb ik gezien. Ik heb Initiate gezien. Was ook heel vet.
3: Ja, was hard.
2: Ja, was gezellig en vet.
3: Ja.
2: En hard inderdaad. En ik zag inderdaad de drummer van Curselifter, Laurens, die stond inderdaad, zoals die gisteren ook zei, vooraan in de pit. wat zei Klittenband? Ik heb nog iets gezien, maar ik ben het even kwijt wat het
1: je
2: dan...
1: Je hebt gewoon echt te veel al gezien.
3: Je bent al lekker bezig geweest, hoor ik.
2: Ja, ik sta te kijken voor mezelf eigenlijk, want normaal niet op zo'n korte tijd zo.
3: Jij bent eigenlijk gewoon onze razende reporter deze dagen.
2: Ja, dat is grappig.
3: Soms
2: dat je dat zegt.
3: Even in en dan...
2: Ja, dat is grappig dat je het zegt, want zo noemden ze me bij de provinciale omroep ook vaak.
1: Ja, wat leuk voor de luisterers om te weten. Jij hebt vorig jaar natuurlijk voor onder andere Limburg Enigd een episch filmpje gemaakt hier van Jera.
2: Dit is heel leuk dat je dit zegt, want ik kwam dus net Pizza Slice tegen. Dat is, dat is die jongen die iedereen wel kent hier op het festival, ja. Met die blauwe twee blauwe hanenkammen. En die is inderdaad met die video die ik had gemaakt viral gegaan. Dat was helemaal niet mijn intentie, maar dat was een video en dat ging over Life After Jera. Dus van wat doe je in het dagelijks leven? Nou, die video is viral gegaan. En hij sprak mij daar ook net over aan. Van, oh, jij bent dat. Ja, ik moet het hele festival, het hele jaar moet ik horen. Hum, heftruckchauffeur. Terwijl, ik kan echt wel meer vertellen dan dat. Ik zeg, ja, dat heb ik ook erin gemonteerd. Maar ja, dat was gewoon een heel grappig stuk. Ik zeg, heb je er last van gehad? Nee, ik heb er eigenlijk alleen maar positieve dingen aan overgehouden. Dus ja, uiteindelijk vond hij het toch wel vet. Ja.
3: Nee, helemaal top. Goede dingetjes in ieder geval bezig zo. En helaas morgen zijn we er niet. Anders had ik heel graag nog van de rest van de dag van jou wat gehoord hoe je het hebt gehad.
2: Morgen zijn we er niet.
1: Nee, morgen ben ik er wel, maar alleen om de band erop te halen.
2: Morgen is dat toch helemaal niks?
1: Nee, alleen afbreken.
3: Dat bedoel ik, dus we kunnen niet verder van je horen wat je de rest van de dag al hebt gedaan.
2: Oh zo, ja.
1: Dus, gewoon lekker binnenkort een keertje bij ons buurten, dan gaan we het nog verder over hebben. Onze afterparty.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
3: Dat lijkt me een hele goeie inderdaad. En dan is het alweer bijna tijd voor de reclames, maar niet voordat we hebben geluisterd naar New Age Slavery van Endit.

0: doe je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
6: Verwennen?
7: Dit comfort heb ik verdiend, hè?
6: Waarmee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: Dit is Kink Distortion.

0: Doggy Dog met isms. Met een hele goede boodschap natuurlijk. Die we ook hier op Jera uitdragen. We willen het allemaal gewoon niet hier. En jij kan ze vanavond nog zien om 10 uur in de Hawk. En dat is altijd een feestje. Altijd een aanrader gewoon.
1: Jelle, jij begint een beetje lastig te krijgen met je stem, of niet?
2: Ja, hoezo?
1: Wie het niet lastig heeft met zijn stem en een band die ik vanmorgen als eerste heb mogen zien. De opener van de dag. En wat voor eentje. Torn from Oblivion, heren, ontzettend welkom. Leuk dat jullie hier zijn.
3: Dankjewel.
4: Leuk om er te zijn.
3: Zeker.
1: En vorig jaar hebben we natuurlijk... Ja, Mees, jij was al eventjes bij ons in de uitzending omdat je bij Braces op het podium hebt staan. Nou, zo schreeuwen, dat is een beetje oneerbiedig. Maar je hebt gewoon even goed hard ben je er tegenaan gegaan. En dit jaar zijn jullie er gewoon eindelijk met Torn from Oblivion met de hele band.
3: Zeker.
1: En wat was dit een show. Hoe hebben jullie dit voor elkaar weten te krijgen om met deze hitte toch nog die energie zo erin te gooien?
4: Nou ja, voor mij kwam het echt door het publiek. Normaal gesproken, als je in een bar staat en het is inderdaad gewoon 30 fucking graden plus. Is dat heel pittig. Beetje zo. Maar op deze manier, met zo'n crowd, met zo'n sfeer hier vandaag, dat is echt insane. Dat is niet moeilijk om die energie te krijgen.
1: Oh, wat goed om te horen. En ik heb natuurlijk jullie opnames eerder gehoord en de dingen die er überhaupt te vinden zijn. Helaas, jullie show toen ik jullie kwam interviewen heb ik moeten missen. Maar dan zie ik jullie nu en dan vergeleken met de opnames. Wat hebben jullie een gigantische groei weten door te maken binnen een jaar tijd. Echt bizar.
4: Dankjewel.
3: Dankjewel. Ja, dus verrassend hoe goed het ging ook vandaag. Het was echt ook mijn stem en alles, het was gewoon echt top.
4: Ja, en dat ik ben heel blij mee. Twee nieuwe nummers.
3: Ja.
1: Oh. Ja, want inderdaad, nothing more to say was het toch?
3: Nothing left.
1: Oh, sorry, ja.
4: Yes. Bijna.
1: Bijna goed. Maar die was ook echt super vet en veel meer cleanser ook in dit keer.
3: Ja, zeker.
1: Vanwaar de keuze om een beetje die andere kant in te gaan?
3: Ja, voor mij persoonlijk wil ik gewoon meer catchy muziek maken. Niet per se super, super hard. Omdat ik gewoon zelf veel naar pop luister en niet per se heel veel metal check op dit moment. Dus ik wil gewoon het een beetje evolven en implementeren in Torn. Tot hoever het kan, zeg maar. Dus ik denk dat we dat op deze manier best wel goed hebben gedaan.
4: En wij lopen allemaal ook heel erg uiteen qua genres waar we naar luisteren. Dus ik denk dat dit ook wel een soort gouden concessie was. Want het is nog steeds super hard. Commercieel randje. Nou, ik denk dat we dan sowieso een breder publiek kunnen aantrekken. Niet dat we het daarvoor doen. Maar absoluut. We hebben nou wel wat meer de vrijheid, denk ik, om echt van 5 man in zo'n band muziek te kunnen schuiven.
0: Oké, dan gaan we zo direct nog even wat meer van horen. We hebben in ieder geval... Zo, maar stem maar. Hartstikke goed. Ik ben in de puberteit aan het gaan, denk ik.
1: Je gaat terug in een Jim Button dingetje.
0: Zo'n beetje wel, inderdaad. Alleen zo zie ik er dan weer niet uit. Dat is een beetje jammer. We gaan wel even luisteren naar een oud nummer al van jullie. Dit is Ill Fate van Torn from Oblivion.
3: Yes.

0: Distortion.
1: Dat was Ill-Fate van Thor from Oblivion. En twee van de heren zitten hier ook nog steeds aan tafel. Hey, dat jullie nu twee nieuwe nummers in de set hebben gestopt, betekent dat ook dat er verder weer nieuwe muziek aan zit te komen?
2: Zeker. We zijn er heel lang mee bezig geweest om alles echt te perfectioneren. We wilden het net wat anders doen dan bij Transcend. Dus we zijn er lang mee bezig geweest, maar het begint bijna klaar te zijn.
3: Wat mij betreft tot nu toe wel ons meest potentiële product.
4: Oeh.
3: Laat ik het even zo noemen.
1: Oké. Okay. Ja.
4: En wanneer mogen we het verwachten?
2: De eerste single die komt begin september.
4: Lekker.
2: Dus vanuit daar en dan duurt het even voordat hij helemaal uit is. Maar september kunnen jullie wat verwachten.
1: Is dat ook dan een van de nummers die jullie al gespeeld hebben hier?
2: Zeker.
4: Maar dan worden we op iets heel erg lekkers getrakteerd, kan ik alvast zeggen. Want dat wordt echt heel erg goed.
1: Kijken we er naar uit.
2: Hey, wij ook.
4: Heren, even een klein beetje een flauwe vraag. Want jullie zitten natuurlijk ook echt in de warmte. Jullie gaven het ook al aan over terrein lopen. Je wordt gewoon weggetorcht. Als jullie van een van de andere bands, iets van de rider, nu zouden mogen wegpikken uit hun backstage om het voor jullie iets prettiger, makkelijker te maken. Wat zouden jullie meepakken en van wie?
3: Ja, wij zijn een van de weinigen zonder blokhut met airco.
4: Oh nee.
3: Ik ga voor zo'n blokhut.
1: Oh, die hele blokhut gewoon meenemen.
3: Ja, pak het
1: jongens,
3: gewoon alles.
1: Wij zijn nu.
2: Wij hebben net heel stiekem al bij het zwembadje van Papa Roach gezeten.
3: Oh.
2: Maar dat wisten we niet. Het stond en zag er later naar pas. Maar nee,
1: er dreef een sticker op.
2: Vooral de locker, inderdaad, of de caravan met de airco, dat mis ik wel het meest. Maar
3: er wordt, in de
2: goed,
3: auto zo.
2: Wordt goed gezorgd voor ons, dus ik heb niks te klagen.
3: Nee, absoluut gelukkig. Niet. Eten is ook lekker.
4: Ja?
3: Ja, mag ook gezegd worden.
2: Heb ik nog niet gedaan.
3: Moet je wel doen.
1: Nou, genoeg eten handig om te doen, hoor.
2: Ja.
1: Zeker.
4: Zeker. En we weten nu in ieder geval dat er nieuwe muziek aan zit te komen.
3: Yes.
4: Komt er ook nog qua tour nog het een en ander voor de komende maanden? Of is het eerst even pauze naar Jera?
2: Kleine pauze. We hebben nog geen tour gepland staan, maar die komt er misschien aan. Nog niet zeker, maar we gaan in ieder geval...
3: Er zijn gesprekken.
2: Er zijn gesprekken, inderdaad. Okay. Maar we gaan sowieso begin september, 4 september, naar Kopenhagen.
4: Oh,
2: en dan
4: vet.
2: Gaan we spelen met Split.
4: Oeh.
2: Dus,
3: We zitten ook bij een Deens label. En die jongens van Split die zitten ook bij datzelfde label. Dus.
1: Okay,
3: eigenlijk alleen maar logisch.
1: En dan even voor één show gewoon heen en weer?
3: Ja.
2: Oh, we gaan er gewoon een leuk weekendje van maken. Een beetje connecten weer. Dus... Dat vooral.
1: Ja, lekker. Nee, we kijken uit naar in ieder geval wat er allemaal dus gaat komen. Nieuw album en dergelijke, nieuwe singles. En waar het jullie dan gaat brengen.
2: Ik hoop dat we hele toffe dingen nog kunnen gaan doen. En hier misschien weer snel spelen. Hoop ik.
1: Ja,
4: volgend jaar gewoon
1: een jaar is het vroegste wat kan.
4: Of nee, jullie met eigenlijk een No Barriers toffer met jullie.
2: Het zou heel vet zijn, bijvoorbeeld in de Buzzard of zo.
4: Ja, oeh.
2: Nou,
4: daar gaan
2: who knows? Who knows?
1: Nou, als jullie luisteren van Jere... De heren die willen wel.
3: Jullie weten
1: en
3: ons
1: volgens
3: te vinden.
1: Mij kunnen ze ook.
3: Ik denk het wel.
1: Nee, top. Hartstikke bedankt. En geniet nog eventjes van de rest van het festival.
2: Ja, dankjewel.
3: Komt helemaal goed.
1: En Nina die noemde het net ook al eventjes. Initiate was net fucking vet in de Sparrow. En dat kan ik alleen maar beamen. Dit is Alone at the Bottom.

0: Kink.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel.
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Everything loud.
15: No alternative. Kink.
17: Yo, King Distortion, dit is Galamesh en je luistert naar...
18: Live! Run!

0: Kink Distortion.
1: Ja, dat was Tusky met The Cake is Alive, vernoemd naar het beste spel ooit, Portal. En het is tweede uur van Live en Puur hier rechtstreeks vanaf dag 3 van Year Down Air. Welkom nog steeds. En ja, Tusky die gaat dus vanavond om 7:45 nog even in de Nozem Temple een secret show doen. Dus ga daar heel snel heen.
2: Ja, of als je blijf ons luisteren. Er zijn maar weinig plekken.
1: Ja, dat sowieso inderdaad. Hey Hanne, jij hebt iemand opgevist, hè?
2: Ja, want ik dacht het is ook wel even tof om heel eventjes ook aandacht te besteden aan alle vrijwilligers die we hebben. We hebben natuurlijk niet iedereen die we aan tafel kunnen hebben. Maar ik kom iemand tegen bij de merch. Hoe vind je het om hier lekker te zijn bij de echt op Jera en ook nog echt daadwerkelijk iets bij te dragen op die manier?
3: Ja, dit is echt helemaal geweldig. Het is ook mijn eerste keer Jera.
2: Oh, wat goed. Ja. En wie ben je eigenlijk? Want dan weten de mensen thuis ook eventjes wie we aan tafel hebben.
3: Ja, ik ben Kim uit Nijmegen.
2: Welkom, leuk. En ga je nog speciale dingen kijken vandaag? Heb je nog dingen op programma staan?
3: Get the shot.
2: Natuurlijk. Oeh, ja. Nice. En gaan we je volgend jaar weer terugzien ook als vrijwilliger?
3: Absoluut, absoluut.
2: Nice. En als allerlaatste, wat maakt Jera voor jou zo speciaal?
3: Het hele gevoel dat hij hangt. Het is magisch. Het is echt een heel magisch gevoel, ja.
2: Fijn om te horen. Ja. Thanks dat je heel eventjes bent langsgekomen. Geniet nog verder van Jera. En we zien jou in ieder geval volgend jaar weer terug.
3: Absoluut, absoluut.
2: En ondertussen hebben we de tafel ook al vol zitten. En het is een vol programma vandaag. We hebben veel territory ook hier zitten. Welkom, heren.
4: Wow. Ja, dankjewel.
1: Hallo. Oh, zijn jullie er al een beetje klaar voor, jongens?
5: Ja.
1: Ja? Ja?
5: Ja. Ja hoor.
1: Jullie leven nog, ik zie al goed wat zweet.
2: Dat zie je denk ik overal als je op het terrein bent.
1: Nee, dat is zo'n beetje wel, ja.
5: Vochtige bandana's, dat is de truc.
2: Ja, die zijn echt helder, die dingen.
1: Ja, heerlijk.

0: Weer vergeten van net.
1: Van net. Ja, ik ben. Nou, het is gewoon warm. Het gaat gewoon heel hard. Ja, echt, we kunnen helaas geen nummer van jullie draaien. Nee, nee, dus daar gaan we het zo even over hebben.
0: Ja, maar, nee, maar we gaan wel naar Get the Shot draaien. Want dat wilden ze heel graag gaan zien. En dat vind ik ook heel vet. Dit is Ultimate Warfare.

0: En dat was Gattershot met Ultimate Warfare. Ik moet even op Jelle's scherm even gluren welk naam dat ook alweer was, welk titel. Maar super vet, ik kijk heel erg naar uit. En waar ik ook heel erg naar uitkijk, dat zijn de heren van Phil Territory. Ik hoop echt dat ik het eventjes kan halen om je te gaan zien. Maar jullie hebben nog niks uit. Tenminste in ieder geval nog niks wat we kunnen spelen. Nee. Wanneer gaat dat zijn?
1: Ja, wij zijn op dit moment in de studio.
2: Echt niet, je zit hier.
0: Ja,
2: nul
0: niet. Ja, dan zit hij toch in de studio.
3: We zitten
0: toch
3: in de studio. Ja, zoiets.
4: Nee, we zijn bezig met de opnames.
2: Oh, zo, gods.
0: Ja. En wanneer kunnen we dan verwachten dat er iets naar buiten gaat komen? Hebben jullie een beetje tijdlijn?
4: Ja, denk september ongeveer. Dat is een beetje het doel.
1: Ja, we hebben in september moet de EP online uit zijn.
0: Oké. Okay.
1: En in oktober hebben wij een release show in Heerlen.
0: Oeh, en welke venue dan in Heerlen?
1: Dat wordt
4: Output.
0: Ah, nice. Ja, dat is heel vet.
2: Hey, en wat voor muziek kan men eigenlijk een beetje van jullie gaan verwachten?
4: Nu komt het. Ik denk dat... Nee, we zijn voornamelijk geïnspireerd door een beetje metallic hardcore uit eind jaren 90, begin jaren 2000.
0: Oh, lekker.
4: Ik denk dat het ook wel het genre is wat, wat ons alle vijf verbindt.
2: Ja.
4: Natuurlijk, hardcore heeft superveel subgenres. Dus ik denk dat dat het dingetje is wat we allemaal heel erg tof vinden.
2: Ja.
4: Ik zal denken aan Marauder. Uiteraard Bon van Peen als lokale helden.
2: Moet ook wel.
4: Ja, dus dat.
2: En nice. Je hebt al over een vijftal, maar jullie zijn nog niet zo heel lang een vijftal, hè?
4: Nee, we zijn heel recent.
2: Jullie hebben iemand geadopteerd.
1: Ja, we hebben,
4: we hebben Wes geadopteerd inderdaad.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik zelf altijd heel belangrijk vind. Hè. Dus we zijn mij ook ooit overkomen. Iedere scene heeft een hoop oud gediend en een hoop jongelui. En ik vind dat allemaal mooi samen moet werken. En we hadden zoiets van, weet je wel, kijk, welke lokale kid van... Pak bij de jaar of 17, 18 is het ruigste. We zijn uiteindelijk bij Wes uitgekomen en dat was eigenlijk gewoon een hele goede match.
4: Yes.
1: Ja, Wes doet eigenlijk precies dat wat we wat verwachten van de gitarist.
4: En alles, nice. wat ik niet kan op gitaar, wat best veel is, dat...
2: kijk, nou, dat is hartstikke mooi. En dan mag je ook nog eens een keertje meteen met de heren mee naar Nijer. Had je dat ooit kunnen verwachten toen je zei van ja, ik wil wel meespelen?
5: Eerlijk gezegd niet.
2: Nee, dat snap ik heel erg goed.
5: Dat is altijd mijn doel, zeg maar, om op Jera te spelen. En een paar maanden geleden werd ik uitgenodigd in de band. En nu sta ik al op Jera. Dat is voor mij wel een kleine droom die uitkomt.
0: Een kleine droom zelfs.
2: Ja.
0: Wat is dan de grote droom die je hierna nog hebt?
6: Gaspop!
5: Nee, lekker toeren.
0: Nice.
2: Ja, dat met nieuwe demo en alles op zak moet daar zeker.

0: wel wat mee te doen zijn. Ik ga nog even spieken, want uit mijn hoofd weet ik dan natuurlijk niet hoe laat het zou zijn.
1: Oh, 8 uur toch?
0: Oh ja, 8 uur inderdaad, dat hebben we net al gezegd.
1: Kanaal 3. Maar ja, dat luisteraars die... Ja,
0: alle mensen zijn dus een beetje op kanaal 3. Ja, ja. Heel veel succes. Ik kan er helaas zelf niet bij zijn, maar ik ga jullie binnenkort denk ik wel checken. En ondertussen gaan we nog weer luisteren naar wat muziek. Dit is Doodseskade met I Took a Pill in Vilvoorde. Geen idee waar dat ligt.

0: Ja, dat is Doodseskader met I Took a Pill in Vilvoorde. En ja, over België gesproken. Echt zwetend van het sprintje trekken hier naartoe, de heren van Ronker. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hoe is het ermee?
1: Ja, we zijn een beetje staat de schoolkinderen vandaag. We zijn al te laat.
2: Foei.
1: Ja, sorry. We waren nog aan het opstellen. Ja.
2: Nee, maar super vet dat jullie hier zijn. En ja, jullie zijn inmiddels toch, ja, mag ik zeggen, vrienden van de show?
1: Zeker, absoluut, ja.
2: We hebben jullie natuurlijk al in de uitzending gehad voor echt een hele vette uitzending, waar ik nog steeds met een onwijze grijns aan terugkijk. En dat interview met jullie, het heeft me echt geraakt toen.
1: Ja, we konden het ook niet missen of zo. Dus ja, ja.
2: En misschien een leuk klein feitje. Ik heb de heren van mijn lieve co-host gevraagd of we alsjeblieft gelijk naar de uiting naar jullie show mag. En ik heb vrijgekregen.
0: Ja, ze mag heel eventjes als ze me wel een sprintje trekt en bier meeneemt.
1: Ja, het is vandaag ook het...
2: Voor hun bier meenemen.
0: Niet voor mij.
2: Oh.
1: Ja, wij gaan niet te veel drinken vandaag. Het is heel warm weer, dus we houden het voorlopig bij water.
2: Heel goed.
0: Ik zie het inderdaad. Water en iets wat voor 95% uit water bestaat.
1: Ja, het is 0-0.
0: Heel goed, heel goed.
2: Hey, en jullie hebben van de week even iets bekendgemaakt. Want het zou 4 Ronkers zou blijven. En inmiddels zitten we op Ronk nummer 5.
1: Ja.
3: Yes, hallo.
2: Welkom.
3: Dank u. Yes.
0: Nou, stel jezelf maar even voor helemaal. Wie ben je, wat doe je, waarom?
3: Ik en Jasper zijn een jaar of 5 geleden heel dikke vrienden geworden. En af en toe een keer een nummerke meegespeeld. Dan heb ik 2 nummertjes meegespeeld. 2 jaar geleden op Jera ook hier meegespeeld. En nu zijn we met 5.
2: Nice. Ja. Echt, het werd ook tijd dat je er gewoon echt volledig bij kwam.
1: Jill is ook de ex-love interest van mijn vriendin.
0: Oké. Okay. Toen zijn jullie dus matties geworden.
1: Ja, we zijn overduidelijk heeft ze een type.
2: Snor.
1: Dus ja.
0: Tower Bridge, classic.
1: Ja, dan denk ik, rancune is nergens nodig, jongens. Liefde overwint alles.
0: Daarom, als je een beetje de gitaartjes en alles kan delen, hartstikke
1: dus,
0: mooi.
1: Zeker. En vandaag is het dus onze eerste officiële show met Jill. Dus het is een speciale show vandaag. Dus we gaan er extra veel liefde in gooien.
0: Heb je hem nog iets bedacht om hem ook te ontgroenen?
1: Ik denk dat hij al ontgroend genoeg is eigenlijk hoor. Maar,
2: ja, toch wel.
0: Dat merk je straks op het podium.
1: Ik weet niet of ik die details mag zeggen. Maar ja, ça va.
2: De films komen later online.
1: Liefst niet.
0: Maar steeds aan Jira. Ja, we hebben ze aan Jira, steeds aan Jira. Nee, tof. Leuk dat jullie nog wel eventjes deze kant op konden komen. We hebben al muziek van jullie gedraaid trouwens. En mijn stem is echt helemaal naar de...
2: Zal ik het dan even van je overpakken? Heb ik nog tijd? Hey, jullie proberen het hoofd natuurlijk een beetje cool te houden. Maar met jullie show is dat bijna niet mogelijk. Want er zit zoveel energie in. Wat gaan jullie doen om of helemaal naar de tafels te gaan? Of om toch een klein beetje energie te besparen?
0: Ik heb de vraag niet voor.
1: we gaan vooral heel energiek spelen zoals normaal. Ik denk dat we zoveel mogelijk... energie van het publiek ook gaan proberen terugbouncen of zo, want dat is Jera ook wel. Jera is een festival van, of dat nu Rain or Shine is. De mensen die hier zijn, die snappen de cultuur ook wel heel fel. Ja. Dus we gaan dat even in baden en we gaan dat dubbel zo hard terugsturen, denk ik.
4: Veel vocht strooien.
1: Ja, we gaan vooral echt veel vocht transpireren, dat denk ik wel.
0: Oké, dus jullie dopen gewoon no sweat eventjes om tot veel sweat.
1: Ja.
0: Dat lijkt me een hele goede. Nee, succes alvast. En wij gaan ondertussen luisteren naar muziek van Klittenband, Roze Zonnebril. En je hoort zo direct waarom.

0: Ja, dat was Klittenboom met roze zonnebril. En hoe het op een festival ook betaamt, het is chaotisch, het gaat snel. En het gaat nog sneller, want net was Ronker er, maar nu zit Klitterband er. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Hey. Super tof dat jullie er zijn, want jullie zijn echt zo lekker bezig de afgelopen jaar, kan ik wel zeggen. Want jullie duiken overal op. Hoe voelt het voor jullie om dan ook gewoon nu lekker op Jera te spelen?
2: Lekker!
3: Warm, super warm, maar wel super leuk.
2: Ja, jeetje.
4: Ja, crazy.
5: Want hoe was de show?
2: Warm.
6: Echt zo warm. Het was heel erg leuk. Maar door de warmte heb ik ook helemaal blaren van het zweet.
0: Nee.
6: Het was echt was doorzetten. Maar de crowd was wel echt superleuk.
0: Oh, wat fijn. Want jullie hebben in de rave nog gestaan, toch?
2: Ja.
0: Dus dat is volgens mij ook nog de warmste tent die we hebben buiten de turbo tent.
2: Maar dat geloof ik wel, ja.
3: Ja, zo voelde het ook.
0: Hey, jullie zijn echt lekker bezig, wat ik net al zei. Maar wat kunnen we de komende tijd ook voor jullie gaan verwachten? Want er is heel veel al bij jullie.
6: Er komt een album aan.
0: Oh, oh serieus? Wat nice.
6: Ja, daar kunnen we nog niet al te veel over zeggen. Maar
5: mag wel, hoor.
6: Na de zomer zal er in ieder geval een single gereleased worden.
0: Oké. Okay.
6: En ja, we gaan echt een goed album opnemen waar we echt nu hard mee aan het werken zijn, aan het schrijven zijn. Dus moet ik dichterbij. Ja. We zijn hard aan het schrijven aan een album.
0: Oeh.
6: Ja, maar daar komt meer info over binnenkort. Maar dat is nog een beetje geheim allemaal.
0: Mag ik een heel klein tipje van de sluier in de zin? Blijven jullie bij hetzelfde geluid wat jullie nu maken of wordt het ietsje anders?
6: Het wordt altijd ietsje anders, maar wij doen eigenlijk gewoon wat wij willen. En daar zitten heel veel invloeden in. Maar ik denk dat er altijd wel een kern van Klittenband blijft.
0: Nice. Heel fijn.
5: Hey, dat is mooi, wel goed om te horen inderdaad. En je zegt na de zomer, hebben jullie nog plannen om voor deze zomer zelf? Want ja, dit is niet zomaar een festival. Ik kan me ook voorstellen dat andere festivals niet zoiets hebben van... Oh wacht, misschien moeten wij die ook eventjes gaan oppikken.
2: Ja.
5: Ik zie heel veel enthousiasme in.
4: Volgende week staan we op Down the Rabbit Hole. Dus
0: oh, serieus?
4: Ja,
0: nice.
4: Dat wordt echt super kicken. Ja, en voor de rest...
2: Vakantie.
4: Ook lekker. De bands hebben ook pauze nodig.
5: Dat is zeker wel. Maar eventjes down the rabbit hole. Ja. Hoe is dat gegaan dan?
2: Hoe is dat gegaan?
6: We kregen gewoon een mailtje. Wil je op down the rabbit hole? En dan zeggen wij ja.
5: Ja. Ik ga het even overleggen hoor. Oké, okay, vet. En ik heb geen idee wat er allemaal meer staat op down the rabbit hole.
2: David Byrne staat er. Dat is wel cool. Ook andere bands waarmee wij op de Girls to the Front plaats staan.
6: Dat is de holding is de stage waar wij staan. Dat is geprogrammeerd door iemand die heeft ook heel veel female fronted acts daar neergezet. Dus dat is wel super tof.
5: Oh,
6: die
5: tof.
6: Stage is echt toegewijd aan feministische en female of non-binair fronted acts.
5: Oh, dat is heel belangrijk goed. Inderdaad. Dat ze dan wel echt gewoon daar ook een hele eigen stage aan hebben. Hebben geënt. Godsamme. Echt woorden, jongens.
0: Lekker jellen.
5: Nee. Het is echt 3 dagen hier, hè, jongens. Allemaal lekker doen. Trouwens, serieus wel doen, maar...
0: En sowieso, jullie staan voor heel veel en jullie zijn echt best wel een activistische band op een hele positieve manier. Als jullie nu nog één ding zouden mogen shouten wat jullie echt gewoon de wereld in willen hebben, waar we naar moeten luisteren, wat willen jullie nog even kwijt?
4: Ik zou zeggen dat verzet en activisten niet alleen maar boos is, maar ook blij. En dat je de vreugde daarmee viert. En dat met door de vreugde zo hard mogelijk te vieren en zo hard mogelijk viert dat je niet... stom bent tegen elkaar, maar lief tegen elkaar. Dat is een heel groot verzet. En bedenk waar je voor danst. Want we dansen ergens voor.
0: Heel goed.
5: Dat
0: tof.
5: Dat vind ik een hele mooie inderdaad. En wij gaan alweer bijna naar de boodschappen toe. En hier is in ieder geval Wijf met Freak.

0: deals van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Oranje fans opgelet.

0: Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Dit is Kink Distortion. No!

0: Henk, Distortion.
1: Hatebreed, I Will Be Heard. Een van de headliners van vanavond. De headliner van de Vulture zelfs. Het laatste half uurtje van Jera voor Live Pure is alweer aangebroken. Maar dat doen we natuurlijk met speciale gasten.
2: In stijl.
1: In stijl inderdaad, die we hier aan tafel hebben. We hebben namelijk Kaboutertje Putlucht hier. Welkom heren.
3: Kaboutertje Zweetlucht vandaag.
1: Snap ik ook wel. En dan moet je nog, hè?
3: Ja. Dus, tegelijk met Hatebreed.
2: Ah, nee.
1: Oh, ja. Dat is wel heet.
3: Ja.
1: Ja, dat... maar hebben jullie al wat van de rest van het festival kunnen zien? Of,
3: we komen eigenlijk net aan.
1: Oh, dus meteen door hier naartoe.
3: Ja.
1: Kijk, dat is waardering. En dan meteen als Zweetlucht.
3: Ja, zo.
1: Je moet nog even.
3: Ja, we hebben een uur in de bus gezeten en dat was

0: Het is lekker cool en dan kom je eruit en dan is het gewoon aan.
1: Ja, nee, op het moment dat je die deur open doet, dan is het gewoon een sauna waar je in stapt.
0: Ja, de zon staat vandaag aan.
2: Ja, en jullie ook.
0: Ja, ja voorlopig nog niet, maar het komt goed.
2: Hey, jullie zijn natuurlijk bekend om een nummer wat echt specifiek de afgelopen maanden overal en nergens opduikt met allerlei memes en weet ik veel wat. Dat nummer, ik wil een kindje slaan. Waarom in godsnaam en hoe is dat gekomen dat jullie dat zo ontzettend met zoveel overtuiging weten neer te zetten? Ik vind het echt grappig.
0: Ja, het is gewoon een beetje de tijdsgeest en de wil van het volk die wij vertolken daarin, zeg maar. Iedereen wil een kind slaan. Iedereen voelt dat ze een kind willen slaan. Niet iedereen slaat een kind, maar de drang is er wel, zeg maar. En dat heeft verschillende redenen. Maar met dit weer vooral omdat ze altijd voordringen bij de glijbaan.
2: Want jij wil heel graag ook.
0: En weet je hoe warm het is?
1: Er is een zwembad backstage, hè?
0: Met kinderen?
1: Nee, volgens mij niet. Al moet ik zeggen, ik heb al wel wat kinderen hier rond zien lopen. Ook kinderen die artist zijn. Dus daar wellicht in zitten. Maar dus pas op. Ga eerst spelen en dan
0: moet
1: pas
0: ik
1: daar
0: oppassen.
1: Naartoe.
0: Nou ja. Moet ik opeens oppassen.
1: Oké, dat is ook weer wat inderdaad. Nee, het gaat helemaal goed komen. Laten we eerst even gaan luisteren naar wat muziek van jullie. Ik heb niet kindjes later ingezet, maar wel iets anders wat op dit weekend kan slaan. Er is namelijk drankprobleem.

0: was Kaboutertje Putlucht met Drankprobleem. En jullie hebben volgens mij niet al te lang terug aan ook een album uitgebracht. En dat klinkt een tikkeltje serieuzer dan waar we het net over hebben gehad. Vanwaar de keuze om net ietsje serieuzer te gaan?
1: Ja, dat is toch ook de waan van het moment als je een album opneemt, zeg maar. Ja, het verschilt of je een ruzie hebt gemaakt in een zwembad in Center Parks of dat je depressief thuis op de bank zit, zeg maar.
0: Oh, oké, dat klinkt dan niet al te prettige route richting het album. Maar is het dan wel voor jou een soort van catharse geweest om dat op het album neer te kunnen zetten?
1: Ja, het was nodig, zeg maar, ja. Het moest uitgesproken worden en dat het ook nog op muziek kwam, dat was, dat zorgde, denk ik, gewoon omdat dat de waan van de dag was.
0: Ja, en hoe voelt dat dan eigenlijk nu om dan die nummers ook nog te blijven spelen en ook gewoon ermee op te treden? Is het dan gewoon een soort van extra therapie erachteraan voor je gevoel? Of?
1: Ja, dat verschilt dus per nummer, per optreden. Soms voel je het ene nummer, soms voel je het andere nummer. En soms is het heel lastig om een bepaald nummer te doen, zeg maar.
0: Heb je dan voor vandaag ook een nummer specifiek in de lijst gezet, omdat je die echt, of tenminste voor de show die je stukje speelt, waar je gewoon echt eventjes gewoon keihard tegenaan wil om dat er even allemaal uit te kunnen gooien?
1: Nee, ik denk zelfs dat we vandaag een keuze hebben gemaakt om snoeihard te beuken met een paar klassiekers en te heel weinig op het emotionele vlak te gaan zitten, omdat het weer er ook voor zorgt dat er heel weinig plek is voor emotie.
0: Okay.
1: Behalve dan, hoe gaat het met je? Wow. Heet.
0: Okay. Fair enough.
2: Dus iedereen kan meeblaren, dit is mijn Thunderdome.
1: Zeker, vandaag wel.
2: Oh, kijk, daar kijk ik dan wel zeker weer naar uit. En gevoelsmatig waren jullie er ineens met de eerste EP. Hoe is dat een beetje gegaan voor jullie? Want jullie stonden ineens op heel veel festivals, heel veel shows. Was dat, zoals ik zeg, ineens gebeurd? Of zat er toch wel een langere route naartoe?
1: Het gaat allemaal vrij vlot. Ik denk dat het... Wij zijn natuurlijk tijdens de pandemie begonnen. En daarna is het vrij vlot gegaan. Omdat we gelijk mee mochten doen met Popronde dat jaar. En daar werden we best wel goed opgepakt. En zijn we gewoon doorgegaan.
2: Ja, ja. En want jullie brengen best wel een ander geluid dan heel veel andere bands. En waardoor jullie volgens mij met een heel breed scala aan bands ook steeds het podium delen. Stel, je mag zelf nog even een support tour voor jezelf creëren. Wat zou nou iets zijn voor jullie waar je echt heel graag een tour mee zou willen doen?
1: Als support? Ja. Of wij zijn de support?
2: Ja, eigenlijk zijn jullie natuurlijk gewoon de headliner.
1: Goeie vraag.
2: Met wie zou je graag samen willen spelen? Laten we het zo dan houden.
1: Ik had daar gisteren over nagedacht. En toen dacht ik... Dat ik het heel vet zou vinden en dan vooral om deze twee gasten te irriteren om volgend jaar het voorprogramma van de Heideroosjes te kunnen doen, zeg maar.
2: En waarom is dat irriteren, jongens?
3: Ik vind dat verschrikkelijke muziek.
1: Bram heeft gisteren op 3FM Pinkpop kapot gemaakt.
2: Oh, gezellig.
3: En, ja, ik ben alleen maar dingen kapot aan het maken op de
1: radio.
3: Als
1: je Bram aan het woord laat, dan gaat hij dingen afkraken, zeg maar.
2: Oh, top. Nou, weet je wat, dan laten we het hierbij. Heel veel succes alvast vanavond in ieder geval. Ram alles eruit, zonder emotie en met heel veel zweet. Maar ik denk dat wel goed gaat komen. En succes alvast in het badje hier backstage.
1: Dank je, en jullie ook.
0: Dank je wel.
1: Succes nog met de uitzending.
2: Thanks. En wij gaan luisteren naar Talco. Even iets vrolijks. Sadika Vrouw.

0: Ja, dat was Talco met Benelli Deathmatch. En ja, we hebben helaas net te horen gekregen dat onze laatste gast van vandaag... zich toch niet goed genoeg voelen door de warmte. En ze moeten straks nog spelen.
1: Ja, dus, dat was echt heel jammer.
0: Ja, heel jammer. Maar in ieder geval fijn dat er even een signaaltje deze kant op kwam. Ja, en dan zit het er alweer bijna op voor ons, Hanne.
1: Ja, echt bizar hoe snel dit is gegaan. En hoe vet het is geweest om gewoon... met jullie weer hier te mogen staan ook.
0: Ja, zeker. En kijk, als we dan tijd over hebben... wie komt er dan altijd ook nog even aansluiten?
1: Onze lieve Roel.
2: Het is mij!
0: Het is mij. Robert. Rolio, hi.
1: En we hebben nog een special guest die vandaag ons ook uit de brand heeft geholpen.
2: Ja,
0: we hadden nog iemand inderdaad
2: de extra, hulp op de branding. Jeremy is er ook.
0: Hey Roel, hoe was het bij de voorkant? Bij de voordeur?
2: Ja man, het is al dagen best warm en druk en chaotisch. En vandaag besloten geloof ik alle mensen tegelijk binnen te komen.
1: Yep, en te laat.
2: En te laat en te vroeg. En ook niet de normale juiste accreditatie te hebben. En vandaag hadden we mensen die wel opletten bij de deur. Dus ik moet heel veel lobbyen. Maar het is helemaal goed gekomen. Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet.
0: Oh, en, top. Dat is altijd mooi te zien.
2: Super tof. De sfeer is hier grandioos. Zeker met onze vrienden van het barpersoneel.
0: Dus, dat is altijd gezellig.
2: Helemaal fijn.
0: Daar
1: ben ik
0: blij mee. Nice. En Jeremy, hoe was...
2: Jelle wordt er helemaal emotioneel van. Echt, hè?
0: Jeremy, hoe was het voor jou vandaag?
2: Jij
0: hebt ons ook lekker geholpen.
3: Avond natuurlijk. Ik heb altijd gewoon op festivals gestaan, zeg maar, in de tenten. En, maar zoals ik al zei, ik heb hier normaal gestaan via de normale intree en als bezoeker. Uh-huh. En om hier nu achter de schermen met jullie mee te werken, dat is natuurlijk wel... heel anders.
2: Eerste keer achterdeur van Jeremy.
3: Precies dat. Maar het is gewoon echt heel gaaf. En ook gewoon om de bands en artiesten van dichtbij te zien. En hoe die eigenlijk gewoon buiten de stages om zijn.
2: Ja, het lijkt gewoon
0: mensen
3: inderdaad. Het zijn net mensen inderdaad.
0: Dat is altijd mooi.
2: Jelle die is net de puberteit ingeschoten. Ja,
0: alle jezus jongens.
2: Die zijn live in de studio's en de balletjes.
0: Wij zweten wel.
3: Ik heb eigenlijk nog een vraagje aan jullie.
0: Oh god, nee toch.
3: Is er nog iets wat jullie vanavond zouden willen zien?
0: Zouden willen zien? Turbo Negro.
2: Ja, eens. Ja, plus één.
1: Ik wil in ieder geval Autumn Low zien. Hopelijk gaat dat dan door. Want ik ben wel benieuwd of dat gaat gebeuren.
2: Ja.
1: En verder, Ronker staat voor mij heel hoog op het programma. Die moet ik gewoon zien.
3: Ja, die beginnen zo meteen.
1: Ja, ik ga zo rennen.
0: Dus jij gaat voor de luisteraars zo meteen als in... we zitten hier 's middags weer op te nemen. Dus op het moment van luisteren is Ronker al geweest.
2: Ja, het was te gek.
1: Ja, dat episch. Wordt het sowieso.
2: Had je echt bij moeten zijn.
1: Ja, vooral omdat het de eerste keer met z'n vijven. Ze hebben een extra ronk geadopteerd. Dus dat wordt wel bijzonder.
2: Dat wordt nog ronkerder. Dus.
1: Het is ronkerder geworden inderdaad. Hey, maar we moeten eigenlijk even heel kort de microfoon ook doorgeven aan onze geluidstechnicus. Ja. Of gaan we dat zo meteen doen?
0: Ja, laten we eerst even een liedje doen. En dan gaan we daarna ook nog eventjes onze geluidsheld Yannick.
2: Yannick van de techniek. Olé, olé.
0: Er is in ieder geval All Time Low met The Weather.

0: Kink Distortion.
1: Ja, dat was The Weather van All Time Low. En het is, The Weather is niet low, maar het is All Time High.
2: All Time High, ja.
3: Zeker. Ja. En we zeiden het net al even, we waren even naartoe aan het teasen. Want we hebben nog een held die jullie nog niet hebben gehoord tijdens deze Year on Air. Jannik, echt held. Awesome.
1: Lekker bezig hoor.
4: Nou, graag. Zo, ben je hier aan het multitasken tegelijk. Graag gedaan. Het was erg leuk om hier aan mee te doen. Nice. Dus dat is fijn.
3: Ja. En ja, wat ga jij zo meteen nog kijken?
4: Wat ik zo meteen nog ga kijken. Poeh, ik ben even helemaal kwijt.
2: Waar ben ik?
4: Ik ben kwijt waar ik ben. In welk land dit was. En ik denk zo meteen, in ieder geval wil ik nog wel gewoon Papa Roach kijken, want jeugdsentiment voor mij.
2: Ja, fair.
4: Maar voor de rest, All Time Low, natuurlijk ja. Eigenlijk. Ja,
2: ook jeugdsentiment voor jou?
4: Dat valt eigenlijk wel mee. Oh, okay. Dat valt wel mee. Ja. Maar ook, wat was het? Hatebreed staat er ook nog.
3: Hatebreed
4: ook
3: nog.
4: Dat is ook leuk. Dus ik
3: genoeg ben
4: benieuwd.
3: Om te kijken.
2: Ja, vermaakt zeker. Je nog wel effies.
4: Gaat goed komen.
2: Ja, te gek.
1: Denk ik ook wel, inderdaad. En gaan we ook nog een roddok eten trouwens?
2: Oh ja, nog absoluut. Een? Ik heb nog geen roddok op vandaag.
4: Dat is wel een goeie, ja.
1: Nee, oh, heb je nog niet geregeld? Oh.
2: Ja, dat is een schijf van 5, hè?
4: Rot voor je.
1: Ja, 5 roddoks.
2: Ja, nee, het is brood, kaas, worst, bacon en een klein beetje groen. Dat is schijf
1: en een fucking lekkere saus trouwens.
2: En een saus, ja.
3: Biersausje is het blijkbaar.
2: Oh ja, ja.
3: Is het?
1: Ik heb geen idee.
2: Helemaal mijn
1: ding. Het is gewoon lekker.
2: We worden niet gesponsord, helaas.
1: Nee, dat zeker niet.
4: Nog niet.
3: Dus, toch nog even iets liever naar ze lachen.
1: Ja, Hans, als je luistert, Hans Worst. Ja.
2: Hans Worst.
1: Shout-outs. High fives.
3: Oh. Ik denk, het begint een beetje de kant op te gaan dat het heel duidelijk is dat
2: je hebt bijna het idee dat we 6 uur opnemen en onze benen hebben.
1: Ja, misschien moeten we daar ook nog eventjes een overzichtje van maken. Van hoeveel uur we hebben radio hebben gemaakt. Ja. Hoeveel uur aan uploaden we hebben besteed.
3: Hoeveel voorwerk, want dat vergeet je ook bijna.
2: Hoeveel mensen gezegd hebben dat Roel cool is.
1: Nou, vandaag was het heel weinig.
2: Ja, is dat zo? Klootzakken.
4: Ja, maar je ziet er vrij warm uit nu dus.
1: Ja, nee, dus... Oh, maar dat kwam dus van jou. Het was helemaal niet spontaan. Nee, dat gaat nu een
2: dat,
1: heel...
2: Dat daar gaat erom, ja.
1: Dus ik vond het weer hartstikke lachen. We zijn er bijna. Maar Nederland is natuurlijk... het WK is. We zijn door. Maandagnacht gaan we volgens mij weer voetballen.
2: Ja.
1: En er schijnt een Koningslied 2.0 te zijn. Wisten jullie dat?
2: Oh, te gek. Ja. Dat is fijn.
1: Ja, Taxi heeft die gemaakt. Die staan later vandaag ook nog
2: ergens. Hoeveel vingers in de lucht voor Willem dit keer?
1: Ik heb geen idee.
2: Laten we gewoon laag gaan luisteren.
1: Het is, ik denk, de W van warmte.
2: Warm.
1: Ja, warm.
2: Dat is mijn favoriete Brabantse woord, warm.
1: Ja, het is ook heel lang inderdaad. Ja, het is in ieder geval Taxi met Koningslied 2.0.

0: Distortion.
1: Ja, Koningslied 2.0 van Taxi Taxi. Ik vind hem mooi. Willem is de koning.
2: Oh.
1: Wisten we nog niet.
2: Nee, is goed.
3: Dat nou, bij deze.
1: Ja, nee, dat inderdaad.
2: Heel leerzaam.
3: Maar daarmee zijn we echt alweer gewoon in het allerlaatste stukje van de uitzending gekomen.
1: Zeker.
3: En echt, ja, heren, onwijs bedankt voor alles wat jullie gewoon ja, samen met mij hier kunnen neerzetten.
2: Idem, dame. Jij ook bedankt.
1: Zeker.
3: En vooral echt aan ja, Jera On Air, al onze lieve mensen die ons hebben ondersteund. Onder andere Thijs Vogels, René van de Artist. En dan hebben we Kelly nog.
2: Ja.
3: Ja, en natuurlijk onze banner ophanger. Daar ook echt onwijs bedankt
1: voor. Bannerman. Nog.
2: De
1: Bannerman.
3: Ja. En ja.
1: Het waren heftige dagen, maar wel weer superleuk om te doen.
2: Ja.
1: Zullen we het volgend jaar gewoon weer doen?
3: Ja, laten we dat doen. Met een nieuwe stage misschien. Misschien moet ik het gaan voorstellen.
1: Oh, de ijsvogel.
2: De ijsvogels.
3: En met airco.
1: Ja. Ik weet het niet. We gaan het merken. We gaan het merken allemaal.
2: Nice. Heel cool.
1: Ja, zeker. En lieve luisteraars, jullie ook onwijs bedankt dat jullie het hebben volgehouden op deze manier met ons. En onze onzin. We hebben er nog eentje. Volgens mij de grote headliner.
3: Nee, de grootste headliner, dat was Little Kitty Lizzie.
1: Little Kitty Lizzie, inderdaad. De sub-headliner dan van Jera.
2: Het naprogramma,
1: inderdaad. Het is Papa Roach, Dead Cell. En dank jullie wel. En volgende week weer een gewone uitzending.
2: Bye.
3: Doei.

0: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

his home.

0: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Neco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: King Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.
3: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp.